0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind.
1: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Uiteraard begin jij met het WK-voetbal.
2: Of wat had je gedacht? Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van dat WK-voetbal in New York. Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi, het fenomeen die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon scoorde 10 minuten na rust, want daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië een plaats dus in die finale. Al maar meer horecazaken aan zee zetten buitenlandse jobstudenten in tijdens de zomer. Ze komen onder meer uit Spanje, Roemenië en Polen, omdat het met Belgische studenten steeds moeilijker wordt. Die willen geen volledige maand of de hele zomer werken. Ze willen wel een weekje komen. Maar dan kiezen ze ervoor om op reis te gaan of naar festivals zoals Rock Werchter of Pukkelpop. En dan heb je heel veel jobstudenten nodig van bij ons om in te zetten en op te leiden. En de meeste buitenlandse jobstudenten die blijven gemiddeld toch wel 3 maanden. En onze Defensie investeert meer dan €200 miljoen in een eigen onafhankelijk satellietsysteem. Dat vertelde bevoegd minister Franke tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten, weet de tijd. Het gaat om enkele tientallen satellieten, want nu moet ons leger daarvoor terugvallen op de Fransen. En met een eigen systeem kan Defensie permanent over eigen beeldmateriaal beschikken. Dat zou tegen 2030 volledig operationeel moeten zijn, dat satellietsysteem, zegt minister Franke.
3: Nostalgie weer.
2: Opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer, 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27. En tijdens het weekend veel zon, maar vooral zondag dan. Ook wat bewolking en frissere maxima dit weekend rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister. En je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Kim. Donderdagochtend, 6 uur. Fijn dat je erbij bent. Je bent erelid van onze gezellige club. En de muziek in het clublokaal is er ook weer bonk op vanmorgen. Man Eater. Goedemorgen.

0: waarom rustig wakker worden. Als je ook meteen kan invliegen met 5.
1: De Vroege Vogel.
0: Maar goedemorgen, Vroege Vogels. Donderdagochtend al, dus morgen is het vrijdag. Dan is het weekend, misschien wel een verlengd weekend, door die nationale feestdag volgende week dinsdag. Velen maken de brug. Conclusie, je bent super dicht bij dat weekend. Vanmorgen stond ik voor het rood licht. Er stond een cabrio voor mij en die deed, terwijl hij aan het wachten was, zijn dak open. Het was 6:30 morgens en ik dacht toen, het is alweer lekker warm genoeg om met je haren te wapperen in de wind in je cabrio. Dus het wordt een heerlijke zomerse dag die ook al veel druk in de nostalgie-app heeft. Het is daar al gezellig. Dominique is on the road, stuurt dit.
2: Goedemorgen, Kim. Het wordt vandaag een Belgische dag. We zijn onderweg naar Manet in de Ardennen. Dan gaan we naar Patties. Dat is een beetje overluik. We keren terug naar Beringen. En we stoppen naar Waregem. Fijne dag.
0: Maar Waregem, stief goed mee. Frank zegt, goedemorgen Kim, ook weer bezig aan de dagelijkse rit naar Lünen. Dat is een Duitse stad, dus we zitten echt over heel Europa. En waar jouw ritje vandaag ook heen gaat, ik hou jouw gezelschap met de beste muziek. En over een half uurtje kan je alweer zo'n bon winnen voor Bol. 100 euro in jouw pocket. Het wordt een goeie donderdag.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Denis, Denis. We zijn echt over heel Europa vanmorgen. Johan de Kempen hier stuurt. Ik ben onderweg naar Zwitserland met de camion. Iedereen sowieso een veilig rit. Hopelijk wat minder files door die zomervakantie. Straks Michael Jackson. En alleen is hij al goed, maar als hij met Justin Timberlake zingt... goed ontbijtje.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes,
6: Pompi,
5: morgen
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.

0: lijkt wel alsof iedereen die onderweg is aan het luisteren is naar Nostalgie. Kei tof. Sandro die is op weg met de mobiele frituur, zoals Marisonne, naar de kermis van Pelt dit weekend. Ga eens een frietje in Pelt steken. Donderdagochtend, jij bent al wakker, het is 6:20. De kans is groot dat jij straks richting je werk moet, vermoed ik. Zelfs vanuit de camion of van op je bureaustoel krijg je vandaag weer vakantiegevoel dankzij je radio. Niet alleen door de muziek ook, hier, want we vertrekken ook weer op...
1: Reis rond de wereld.
0: Reis rond de wereld. We nemen jou mee over de hele wereld, met verhalen, met reistips. Allemaal gewoon via jouw radio. En als je meekijkt op televisie of via de app, dan zie je in de hoek daar van de studio een gigantische wereldkaart hangen. Straks om 10:00 gooit Sean Dont voor de eerste keer weer een dartspijltje richting die kaart. En het land waarin hij terechtkomt, dat gaan we onderzoeken. Daar gaan we eens naar kijken. Van wat moet je eten in dat land als je op bezoek gaat? Wat moet je zeker bezoeken? Welke muziek luisteren ze daar? Alles van dat land ontdekken we dan. En we hebben jou daarvoor nodig natuurlijk. Jouw reisverhalen. Want jullie hebben samen al zoveel bezocht met z'n allen. Dus wil ik graag vanmorgen al eens horen. Is er zo een land waar Sean zeker zijn dartspijltje is op moet mikken de komende weken? Een reis die jij al gemaakt hebt waarvan je dacht... Dit is nu eens echt het allermooiste land ooit... Denk er eens over na en laat het mij dan weten in de Nostalgie-app. Je mag daar ook een foto bij zetten als bewijsmateriaal. Want dan weten wij welke plekken we zeker nog moeten bezoeken met ons Nostalgie-reisbureau de komende zomer. De mooiste bestemming die jij ooit hebt meegemaakt in jouw leven. De Nederlanders van het Goede Doel die onderzochten ook de hele wereld. Luister maar eens naar de tekst. Maar ze vonden het uiteindelijk in België de allerbeste bestemming. Merci voor het compliment.

0: tegen elkaar geplakt op een kleine tegel. Dankzij Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Wat was jouw mooiste vakantiebestemming ooit? En moeten we zeker eens bezoeken met ons nostalgie-reisbureau. Frank denkt aan Zweden. Men zegt meestal dat het koud en duur is, maar dat is verkeerd gedacht. Griekenland komt binnen, de zon, de zee en het strand. Malta. En Freddy zegt nog goedemorgen, Kim. Ik wil graag eens naar Nostalgieland de DJ's ontmoeten. Marcia, Alexandra, Tony, jij, allemaal topradio maken jullie. Ik maak reclame bij de Stadsbare Groep dat ze luisteren. Stop, Freddy. Je doet mij veel te vroeg op de dag al blozen. Maar wel ook dikke merci. Het is weer zover. Jouw kans om een voucher van 100 euro bij Bol te winnen. Wat heb je nodig, hier en nu, zo snel mogelijk? Een zwembril voor je reis, of een zaklamp voor je kind op kamp, zoals gisteren. Alles kan. Stuur het gewoon nu in de Nostalgie-app. En uit al die berichtjes bel ik straks iemand op. Als jij je telefoon opneemt met... Even bollen, dan is de 100 euro bij Bol binnen. Wat heb je nodig? Hier en nu, zo snel mogelijk. Laat maar komen.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Kim.

Chrisje stuurt, goedemorgen, even bollen, hoe doe ik dat? Ik ben nieuw bij jullie. Chrisje, eerst en vooral, zeer welkom bij de Club van Nostalgie. Het zit zo, elke ochtend in de zomer moet je gewoon rond 6:15 sturen wat jij graag nodig hebt, hier en nu, meteen. En dan, dan kunnen we jou misschien opbellen uit al die berichtjes. En als je dan je telefoon opneemt met even bollen, dan is de prijs voor jou. Uit alle berichtjes die nu gestuurd zijn, gaan we iemand opbellen. Maar ik zie dat ons systeem het even niet aan kan. Het is voor iedereen een zomervakantie natuurlijk. Dus we gaan eerst nog even Bob Marley de tijd geven om je op te warmen. En dat is het voor zometeen. Dus je bent gewaarschuwd als je gestuurd hebt wat jij graag wil. Na Bob Marley bel ik zeker iemand op en moet jij opnemen met even bollen.

0: is warm voor iedereen, hè? Ook voor onze computers en ons belsysteem. Maar nu gaat het gebeuren. Er zijn zoveel berichtjes binnengekomen. We hebben allemaal dringend iets nodig. Want ja, je gaat op vakantie of op kamp. En dan, ja, dan heb je natuurlijk veel spullen nodig. Dus uit alle berichtjes gaan we nu iemand opbellen. En alleen als die persoon even bollen zegt. Als eerste woorden is de prijs voor hem of haar. Maak je ook geen zorgen als je nu niet opgebeld wordt. Want we blijven het de hele zomer lang spelen. Het is zomer voor iedereen. Oh, daar gaan we. Je hoort live het nummer ingetikt worden. En dan op het eentje duwen. Hier gaan we. Oh, het werkt, het werkt, het werkt.
1: Even bollen.
0: Ja! De opluchting is nog nooit zo groot geweest. Goedemorgen en proficiat voor wie?
1: Isabel, Isabel Mirska.
0: Isabel, het is lastig geweest om jou te bereiken, maar het is gelukt. Ons systeem had wel last van de warmte. Oh, ik ben zo opgelucht. Jij ook? Hoe blij ben je?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb al een paar dagen meegedaan.
0: Is het waar? Kijk, het loont van te blijven proberen, hè. Wat heb jij zo dringend nodig?
1: Ik twijfel tussen leeslamp en Chanel nummer 5.
0: Wacht, dat zijn wel twee heel uiteenlopende dingen.
1: Ja.
0: Dus jij leest graag en je ruikt graag lekker. Wat vind je het belangrijkste van de twee, Isabel?
1: ik twijfel, ik denk dat het Chanel wordt. Chanel nummer 5.
0: Ja, dat is goede reclame ook, goede parfum. Dus allez, gaat er gewoon voor. Dan kan je de hele zomer lekker ruiken. Heb je fijne plannen deze zomer?
1: Ik ben al even op vakantie geweest. Ik ben naar de zee geweest en ik wil nog een paar dagjes eind augustus.
0: Ja, al gewoon veel pret in eigen land gaat. Ik zou zeggen, blijf ook vooral luisteren naar de nostalgie. We gaan hier de hele wereld rondreizen en je hoeft er niet eens van je stoel vanaf te komen. Dus het wordt de max. Merci om mee te spelen en fijne dag daar.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Bye.

0: Bellepres staat weer op de plek waar ze thuis hoort, op dat podium. En gisteren was ze bij de opnames van 10 om te zien in Middelkerken.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Funky start van je donderdag. Na het nieuws van 7 uur hoor je George Michael, Too Funky.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Nostalgie. 3 voor 7, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Natuurlijk begin je met het WK voetbal.
5: Wat had je gedacht? Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van dat WK voetbal in New York. Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi. Het blijft een fenomeen die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon die scoorde wel 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez van Argentinië scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken zo de Argentijnen een plaats in de finale. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van de giftige dampen. 25 van hen liggen nog altijd in dat ziekenhuis. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat het er chaotisch aan toe ging. Een internationale haven onwaardig. Het arbeidsauditoraat onderzoekt hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar alle regels volgde. En bedrijven en leasemaatschappijen zullen meer moeten betalen voor de wegenvignetten voor hun auto's, omdat voor hen de verkeersbelasting niet daalt. En voor bestelwagens bijvoorbeeld is de korting op die verkeersbelasting te klein om de kosten van een wegenvignet te compenseren. En die bedrijven en bestellen auto's tot 3500 kilo, die leveren binnenkort 55 miljoen euro extra op voor de Vlaamse overheid, blijkt uit documenten van minister van Financiën Wijt. Maar het wegenvignet moet vooral buitenlandse chauffeurs laten betalen voor het gebruik van de Vlaamse snel- en gewestwegen.
3: Nostalgie weer.
5: Het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer. 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook wel veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27. En tijdens het weekend veel zon, vooral zondag dan. Maar ook wat bewolking, frissere maxima in het weekend rond 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
4: Dat gaat toch echt deugd doen om zoiets 22 graden te hebben.
5: Ik vind het fris.
4: Te fris?
5: Ja.
4: Allee, zo.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.
4: De zon is al wakker, jij bent wakker, ik ben wakker. Woehoe. We maken er een gezellige ochtend van. Met George Michael en Bruce Springsteen zometeen als jouw ontbijt. Goedemorgen.

0: Bruce Springsteen, A Day Keeps the Doctor Away. Donderdagochtend, goedemorgen. Na 8 dagen zomersplezier ken je sinds gisteren de nummer 1 in onze Summertime Top 1000. Er kon maar 1 de beste zijn, de Macarena. De zomerhit van 96. Maar maak je geen zorgen, je valt niet in een zwart gat vandaag, want vanaf straks start een nieuwe dagelijkse top tussen 9 en 10 uur.
1: De 10 van Nostalgie.
0: De 10 van Nostalgie. 10 songs door jou gekozen in 1 zomersthema elke dag. Jij kiest dus echt volledig hoe die zal klinken op de radio. En straks om 9 uur is de allereerste. En starten we met de 10 beste songs voor je roadtrip. Veel mensen zijn aan het reizen deze zomer. Er is niks zo tof toch als cruisen in mooie landschappen. En gewoon de juiste playlist opzetten. En gelukkig zijn dat je onderweg bent. De beste hits om mee te zingen tijdens je roadtrip. Daar zijn we naar op zoek. Het kan ook muziek zijn. Die gaat over rijden, over cars, over motto's. Laat je fantasie maar de vrije loop. We zoeken de 10 van Nostalgie voor jouw roadtrip. En je kan er dan al eens over nadenken en je suggesties al doorsturen via de Nostalgie-app. Dan hoor je straks tussen 9 en 10 het resultaat. Iemand had gisteren al deze als suggestie.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Met de vlam in de pijp. Altijd goed, toch?
2: Ver van huis, maar in mijn sas.
0: Welke song wil jij graag tijdens je roadtrip horen? Stuur het nu. En degene die het vaakst binnenkomen, hoor je straks tussen 9 en 10. Als ik aan het cruisen ben op de motto, dan zing ik zeer graag deze mee.

0: Give a little bit. Een beetje is toch wel genoeg, hè, in deze vakantie. Pling! Zo meteen hoor je een artiest die al 10 jaar niet meer bij ons is, maar toch een nieuw album zal uitbrengen. Met 10 songs op die nog nooit zijn uitgebracht. Songs die hij schreef van de 70s tot 2016, het jaar waarin hij stierf. Maar schijnt heeft hij in zijn landgoed nog 8000 onuitgebrachte songs liggen. Het was ook gewoon een muzikaal genie. Ik heb het over the one and only Prince, zometeen.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
7: Het grote nostalgie reisbureau.

0: De Hensenbroertjes komen zometeen van Mbap doen op je radio. Het is 7:30. Goedemorgen, dag Bart.
1: Argentina en España spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. De Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Ach, wat heb ik genoten. Met dank aan kapitein Lionel Messi, die met twee assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand naar een 2-1 overwinning.
0: Assistenten zou ook wel goed zijn.
1: Ah ja, het waren twee van zijn ploegmaats die de goal scoorden natuurlijk. Fernandes en Martinez, dat zijn zijn assistenten dus. Goed, al maar meer horecazaken aan zee zetten buitenlandse jobstudenten in tijdens de zomer. Ze komen onder meer uit Spanje, Roemenië en Polen. Omdat het met Belgische studenten steeds moeilijker wordt. Die willen geen volledige maand of de hele zomer werken. Ze willen wel een weekje komen, maar dan kiezen ze voor om op reis te gaan of naar festivals. En ik wil het even hebben over dit hier.
2: Ik zie zo geren mijn duivenkop. Daar te zijn is mijn grootst genot.
0: Alles oké, Bart?
1: Wel, door de hitte en het hete zomerweer bij ons en

0: In Frankrijk vliegen veel duiven gewoon verloren. Ze raken de weg kwijt door de hitte. En dat komt ook wel door die duiventransporten. Want die beestjes die worden met duizenden opeengepakt in zomaar die vrachtwagens. En dan naar plaatsen gebracht langs snelwegen in Vlaanderen en Frankrijk. Waar ze dan worden gelost. Bij meer dan 40 graden bijvoorbeeld. En door die hitte vliegen ze dus verloren. Raken ze uitgeput, die diertjes. Of vallen ze gewoon poeh, dood.
1: Zo
0: morsdood. Sinds begin juni gingen ze al meer dan 1000 duiven verloren. En daarom willen ze, zowel bij ons als in Frankrijk, de duivenbonden toch, die prijsvluchten voorlopig even stoppen. He, die diertjes wat ademruimte geven, letterlijk.
1: Dus zelfs die duiven kunnen niet tegen de hitte?
0: Nee.
1: Zoveel is duidelijk.
0: Ik dacht dat dat nogal sterke beestjes waren die door alles heen vlogen, maar blijkbaar niet.
1: Het doet ook iets met een mens. Mm-hmm. In onze app van Nostalgie, Olivia zegt, ik haal de namen van mijn kinderen door elkaar door de hitte. Kerry zegt, ik kan niet meer opruimen als het warm is. Al mijn mentale kracht gaat naar overleven. Opruimen hoort niet bij overleven.
0: Ja, dat
1: lekker begrijp. Dramatisch.
0: Ja.
1: Je hersenen werken gewoon minder goed. Dat is al
0: logisch,
1: wetenschappelijk bewezen. Ik heb eens door de hitte mijn bril maar niet kunnen vinden. Die lag echt gewoon op een duidelijke plek. Maar ik keek er zo hard over. En uiteindelijk ben ik in het donker dan maar uit pure miserie naar huis gereden met mijn zonnebril op sterkte.
0: Oh, nee, Kim.
1: Ik zag niet veel, maar het was wel scherp.
0: Ja, oké. Oké, ja.
1: Okay. Jij last van de hitte?
0: Ik krijg er alleen maar dorst van, eerlijk gezegd.
1: Het dorst.
0: Ja.
1: We gaan nu iets drinken, hè.
0: Ja, het is goed.
1: Koffietje.
0: Goed idee.
1: Santé daar.
2: Bij Zeba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Zeba Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: is alweer 6 juli. Op veel plekken bouwverlof. Veel mensen vertrekken op reis. Als jij er eentje van bent en je gaat richting de luchthaven in Zaventem, zoek ons Ellen Petrie, want zij reportert daar de hele zomer voor nostalgie. En je hebt zo twee soorten reizigers met het vliegtuig. Degenen die 4 uur op voorhand daar al zitten, omdat ze op het gemak willen inchecken, koffietje drinken. En dan die dat maar net op tijd toekomen en bijna hun vlucht missen elke keer. Team A of team B. In het slechtste geval ben je getrouwd met iemand die in het andere team zit. Dan maak je daar ruzie over en zo. Ik ben duidelijk team B, maar Ellen heeft een gezin gevonden van vroegkomers. Team A zo meteen naar Stevie Wonder.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
9: Oké, wacht. Just even checken. Huh? Hebben we alles wat we nodig hebben?
10: Een koord, duct tape,
9: rubberbotten, de schop.
10: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
9: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
11: Heb je geen klantenkaart, meneer?
12: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
12: Safti.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Daniel Radcliffe, die zal het druk hebben met water sproeien op alle plantjes. Want dat is een tuinman, hè, van beroep, origineel. Samen met zijn night sweats hier. I need never get old.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: 16 juli, het zijn de drukste dagen op Brussels Airport. Zo net zijn daar vluchten naar Marrakesh vertrokken, naar Casablanca. Ik heb hier de site openstaan. En ook Eskişehir hier. Hopelijk spreek ik het juist uit. Dat ligt in Turkije blijkbaar. Allemaal mooie vakantiebestemmingen. En ons Ellen Petrie, die wuift de hele zomer daar reizigers uit op de luchthaven. Ze heeft wachtende mensen gevonden die even weg zijn gegaan uit de drukte om buiten te wachten.
2: Natuurlijk wacht niet iedereen in de luchthaven. We zijn ondertussen buiten gekomen. Ik zie hier ook een heel binnen die direct rechtveert. Eens kijken wat hier aan de hand is. Dag mevrouw. We zijn zeker op tijd, want jullie hadden hier nog rustig de tijd om op een bankje te zitten.
3: Inderdaad, maar nu gaan we inchecken.
2: En naar waar gaan jullie?
3: Wij vliegen op Amsterdam en gaan dan door naar Las Vegas.
2: Ik ga even meelopen met jullie, dan kunnen we gaan inchecken. Het begint in Las Vegas.
3: En in Las Vegas, dan gaan we door naar de nationale parken. En dan rijden we door naar San Francisco en gaan we zo langs de kust terug naar L.A.
2: Dat moet fantastisch zijn.
3: Ja, nog nooit gedaan.
2: Ik heb dat nog nooit gedaan, nee. Dus ik wil eigenlijk wel stiekem mee met jullie. Dus een roadtrip, dat is met een auto die gehuurd wordt.
3: Ja.
2: Ga je zelf rijden?
3: We gaan zelf rijden, inderdaad. We hebben een 4x4 gehuurd.
2: Okay.
3: En we gaan, zowel mijn man als ik, gaan rijden. Ja. De afstanden zijn te groot om alles alleen te moeten doen. Hè.
2: Ja, en ben je daar een beetje gestrest voor? In een ander land uiteindelijk rijden?
3: Nee, zolang dat we niet links moeten rijden, valt dat mee.
2: Okay. En de 4x4, dus dat wil zeggen dat je toch wel avontuur gaat opzoeken? Of is het gewoon voor het comfort?
3: Voor het comfort. Voor het comfort en om alle bagages kwijt te kunnen ook natuurlijk. Hè.
2: Ja.
3: We zijn met 4, dus grote koffer nodig. Maar vooral comfort.
2: En heb je de reis helemaal zelf uitgestippeld of mijn bureau eigenlijk?
3: Nee, alles zelf gedaan.
2: Heb je ook de vrijheid ingecalculeerd van hier is eigenlijk wel leuk, hier willen we langer blijven? Kan dat? Of is het echt berekend?
3: Ja, op zich zouden we langer kunnen blijven. Hey, dat is een kwestie van je hotel zodanig flexibel te boeken. Maar we zitten eigenlijk op een tight schedule, toch wel.
2: Okay.
3: Het is allemaal mooi ingepland.
2: Voilà, ik ga jullie laten gaan, hè, want je moet gaan inchecken. Ik zie dat de tijd toch dringt.
3: Dankjewel. Voilà. Dankjewel voor het
2: maak er iets leuks van, hè.
3: Ja, merci. Hè.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smart.

0: straks bij Nostalgie.
1: Je badpak en je beenwarmers aan. Straks gaan we dansen op Fame na het nieuws van 8 uur.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
9: Maar wij twee naar Ibiza.
10: Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
1: Nostalgie. 2:08, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Minister Beenders komt met een duidelijk plan rond phishing.
12: Als je slachtoffer bent, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker je geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Want nu schuiven banken veel te gemakkelijk de schuld in de schoenen van de klanten zelf en betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. En nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar een chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van de giftige dampen. 25 van hen liggen daar nog steeds. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat er chaotisch aan toe ging. Een internationale haven onwaardig. Het arbeidsauditoraat onderzoekt hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar daar alle regels volgde. En Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van dat WK voetbal in New York. Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in Atlanta in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi, het blijft een fenomeen, die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon scoorde 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandes en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië zo een plaats in de WK. Finale.
1: Nu vind ik dat Spanje moet winnen, dan verloren wij tegen de winnaar. Snap je?
12: Ja, ja,
1: dat is het minst pijnlijke toch.
12: Dat is, geeft mentale rust.
0: Nostalgie weer.
12: Warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan zondag. Maar ook wat bewolking links en rechts. Frissere maxima dit weekend rond 22 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
14: Met Kim.
1: Hier ligt nog een reis richting Rome voor jou en je plus one. Het is de laatste kans van morgen om het binnen te rijven. Dus ga ervoor, hè, zometeen. Een heel erg goed.

0: De Summertime Top 1000 is misschien voorbij, maar je blijft hier zomerse songs horen op Nostalgie. En Jumbo Jumbo stond ook in de lijst op 646.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Ik krijg hier een berichtje van Edith in de Nostalgie-app. Goedemorgen Kim, laatste dagje werken, dan congé. 2,5 weken rusten en genieten, wat klussen, het tuinhuis afschuren en schilderen. En naar de Gentse feesten gaan, ook heel belangrijk. De Gentse feesten, vriewijs. Ik zou zeggen, als we elkaar daar tegenkomen, dan trakteer ik jou op een Irish coffee. Als je liever richting het buitenland gaat, hebben we hier ook een tractatie. Elke week een nieuwe trip die je kan winnen in de ochtend. En morgen gaat iemand naar huis met die reis naar Rome voor 2 personen. Dankzij Borotalco en Nostalgie. Een prachtige stad naar het schijnt, ademt geschiedenis met het Colosseum en het Forum Romanum. Je kan een centje gooien in de Trevi-fontein, als dat nog mag, want dat was afgeschaft zeker. Of een ijsje eten gelato, terwijl je kuiert door de Sixtijnse kapel. Enfin, veel te doen daar in Rome. Op 3 dagen kan je veel zien. En straks is jouw laatste kans op die citytrip. Dus zeg niet dat ik jou niet gewaarschuwd heb. Eva speelt morgenochtend al zeker het finale spel. Zij kon 10 en dus ook het gouden fragment aanvullen. Colin is de kandidaat die je moet kloppen vanmorgen. Dus als jij denkt dat je meer dan 4 nostalgie-hits correct kan aanvullen met de juiste songtekst, stuur dan nu al Ik wil op vakantie in de app met zo'n voiceberichtje. En dan speel je straks misschien Stop de bandronde voor een reis naar Rome. Nostalgie.

0: zijn toch ook echt goed live, hè? Nog gezien op Life is Live. Schattig koppel, Suzanne en Freek. Als het avond is. Liefste vrienden van de ochtendclub, het is echt. Maar je allerlaatste kans, hè? Jij kan dankzij Borotalco gratis naar Rome. De stad waar alle wegen naartoe leiden. Jij kan daar nieuwe geschiedenis gaan schrijven. En het enige wat je moet doen, is 5 nostalgie-hits juist aanvullen. Dat mag al zingend, of dat mag gewoon al babbelend. We gaan niet te streng zijn, het is warm voor iedereen. Maar dat is het enige om naar Rome te kunnen gaan. Serieus, ik zou die kans niet laten liggen. Je krijgt nog heel even de tijd om Ik wil op vakantie te sturen in de Nostalgie-app. Als je op de microfoon duwt, dan kan je een voiceberichtje sturen. En belangrijk als je meespeelt, je moet hier morgen naar de studio kunnen komen als je de finale haalt. Dat is echt een kleine moeite eigenlijk, hè, om naar Rome te gaan. Stuur hem maar. Veel succes.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
8: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
10: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
11: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
12: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
13: Op reis naar Lanzarote.
14: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
10: Rebe de Bie met P3. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
15: Nostalgie.
10: Luister en je bent op vakantie.
16: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
17: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
18: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
19: Z-I-D.
20: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
19: Z-I-D.
20: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
19: Z-I-D.
20: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-I-D zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
19: Z-I-D.
20: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
21: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: alle wegen leiden naar Rome.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: En dan op kosten van Borotalco en Nostalgie. Eva uit Nederzwaal, die komt morgen al zeker de finale spelen voor die reis naar Rome. Misschien wel tegen Kim uit Lint. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je stuurt het nu echt het schattigste berichtje ooit in de app. We gaan samen eens luisteren.
3: Vakantie.
4: Ik wil op vakantie.
0: Wie is die kleine sloeber die we horen?
2: Dat is mijn zoontje, Sisse.
0: Sisse, maar oh, en is hij nog in jouw buurt?
2: Ja, hij is nog in de buurt.
0: Ah, ik hoor hem daar. Kan hij ook eens ik wil naar Rome roepen?
2: Sisse, kan jij eens roepen ik wil naar Rome?
3: Nou,
0: want ik veronderstel dat hij met jou zou meegaan als je wint, hè?
2: Ja. En papa mag ook mee, hè?
0: Oh ja, in de bagage mag de papa dan mee, eventueel. Ja,
2: ja zo.
0: En waarom willen jullie met z'n drietjes naar Rome?
2: Oh, ik wil dat kindje eigenlijk zoveel mogelijk van de wereld laten zien. En als deze een kans is dat we kunnen krijgen als cadeautje, heel graag.
0: Oh, Kim, toch? Echt, ik wil jou en jouw schattigaard. Ik gun het jou absoluut. Maar je moet voorbij Colin geraken.

0: Vol overtuiging. Goed bezig, Kim.
1: Ever.
0: More than ever. Yes, je zit aan 3 juiste. You make a staying over here impossible.
2: Baby, I'ma say you're alright. Incredible.
1: Incredible.
0: Ik hoor jouw man op de achtergrond helpen, hè.
1: Ah, je gaat mee in de bagage. Okay. Je wilt mee in de bagage. Incredible.
0: Incredible is juist. Als de volgende ook klopt, speel je morgen de finale. Oeh.
1: Oh, spannend.
0: Hier komt hij.
1: Underwater.
0: Kijk, het is juist.
1: Grandfather.
0: En je blijft nog, hè? Het is juist, het is juist. Oké, gewoon om te zien of je nog boven... Ah nee, dat gaat zelfs niet. Je kan niet meer boven ons Eva, die ook komt spelen. Dus... Ah. Nogmaals een applausje voor jou. Kim, het is in orde. Oh, is zussen ook blij?
1: Leuk. Kelly.
0: Is ze aan het dansen? Wat is ze aan het doen?
1: We zijn allemaal aan het dansen.
0: Oh, schitterend.
1: Dank u.
0: Je komt morgen de finale spelen tegen Eva. En een van jullie twee gaat naar Rome. Dus ik zou zeggen, tot morgen.
1: Dank u. Ja, tot morgen.
0: Al dat enthousiasme. De groeten aan zussen.

0: Je moet toch de schattigste driejarige zijn die er bestaat, die Sisse. Ik wil naar Rome. Ik hoop dat ze morgenochtend meeneemt, want Kim komt hier de finale spelen in de studio tegen Eva voor een reis naar Rome. Ah ja, schattige kindjes. Ik heb daar echt een zwak voor, Bart.
1: We wachten tot ze dan wat ouder worden. Dan gaat dat schattig er een beetje af.
0: Jij spreekt uit ervaring natuurlijk als ja, papa. Het is iets over 8:30. Goedemorgen.
1: Ja. Vlaams binnenlandminister Crevits wil het zogenaamde crematietoerisme stoppen. Dat zijn begrafenisondernemers die naar het buitenland gaan om mensen te cremeren. Maar dat doe je niet met het lichaam van iemand die gestorven is, vindt Crevits. Mensen zijn geen handelswaar, maar er is helaas geen duidelijke wetgeving rond. Bedrijven en leasemaatschappijen zullen meer moeten betalen voor de wegenvignetten voor hun auto's, omdat voor hen de verkeersbelasting niet daalt. En voor bestelwagens bijvoorbeeld is de korting op de verkeersbelasting te klein om de kosten van een wegenvignet te compenseren. Een WK-finaal in het voetbal tussen Spanje en Argentinië. Die twee ploegen bepalen nu zondag om 9:00 in New York wie zich de beste van de wereld mag noemen. De Argentijnen klopten gisteravond trouwens in het tweede halve finale in Atlanta de Engelsen met 2-1 dankzij twee assists van voetbalfenomeen en icoon Lionel Messi. Warm en zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen 27.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Dinky Toys die maakte eigenlijk alleen maar zomerse muziek, hè? Met Coco Junior. Natalia, die loopt nog op wolkjes. Ze is getrouwd op Barbados met haar grote liefde Frederik. Een paar weken terug al, maar nu deelt ze pas de foto's online. In een prachtige witte trouwjurk. Je moet ze maar eens gaan opzoeken. Ze zingt zometeen Higher Than The Sun.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Het grote nostalgie

0: Het is 9:15. Over een kwartiertje hoor je voor de eerste keer een nieuw programma op Nostalgie.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Deze zomer tussen 9 en 10 uur 's morgens hoor je de 10 van Nostalgie. 10 songs door jou gekozen in 1 zomers thema. Jij kiest dus volledig de playlist. En het eerste thema van vandaag is in vakantiestemming al meteen. De 10 beste songs voor tijdens jouw roadtrip. Stel je voor, je vertrekt met je mobile home richting een Frans riviertje. Of je cruist met je motto in de bergen. Je bent op reis langs de westkust van Amerika en rijdt op die Route 66 met die prachtige vergezichten. Welke nostalgiehit wil je op dat moment horen? Songs over rijden, over onderweg zijn of gewoon de beste hits om mee te zingen tijdens jouw roadtrip. Daar zijn we dus naar op zoek voor de 10 van Nostalgie voor de roadtrip. Alle ideeën zijn welkom in de Nostalgie-app. En de songs die het vaakst binnenkomen, die hoor je dan straks vanaf 9 uur in de 10 van Nostalgie.

0: Ik zie dat al. Dat wordt hier elke dag een plezant uurtje. Die 10 van Nostalgie. Jouw suggesties zijn welkom. Beste songs voor roadtrip. Chris Mertens die stuurt zijn favoriet al in de app. Hij zegt erbij, dit zing ik graag op de motto. Horend hart, nou ja, ga ze geven op die motto. Ewout, die cruist liever in zijn caravan, die denkt aan Wiltura. Bart van het Nieuws kijkt al zo. No.
1: Toch geweldig.
0: Schitterend nummer, maar de nummer 10 die kwam wel vaker binnen hier in de app van Nostalgie. Onder andere Dirk en Fanny dachten aan deze.
2: Straks bij Nostalgie.
0: Ja, dit meezingen terwijl je op roadtrip bent, ja, is geniaal, ja, toch? Hè? Straks op nummer 10.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viski.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
10: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
12: Welkom thuis.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo. Nostalgie.
7: 2 voor 9. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Minister Beenders komt met een duidelijk plan rond phishing.
8: Als je tenminste slachtoffer bent, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Want nu schuiven banken veel te gemakkelijk die schuld in de schoenen van de klanten zelf. En betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. En nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen van de banken. En Vlaams binnenlandminister Crevits wil het zogenaamde crematietoerisme stoppen. Dat zijn begrafenisondernemers die naar het buitenland gaan om mensen te cremeren. Maar dat doe je niet met een lichaam van iemand die gestorven is, vindt Crevits. Mensen zijn geen handelswaar, zegt ze. Maar er is helaas geen duidelijke wetgeving rond. Elk jaar gebeuren er een vijftal crematies in het buitenland. En dat kost toch al snel gemiddeld 600 euro. En onze defensie investeert meer dan 200 miljoen euro in een eigen onafhankelijk satellietsysteem. Dat vertelde bevoegd minister Franke tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Het gaat om enkele tientallen satellieten, want nu moeten we ons leger daarvoor terugvallen op de Fransen. En met een eigen systeem kan Defensie permanent over een eigen beeldmateriaalarchief beschikken. Dat zal tegen 2030 volledig operationeel moeten zijn, zegt minister Franke.
6: Nostalgie weer.
8: Zonnig zomerweer. 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen 27. Daar is het weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Frissere maxima dit weekend rond 22 graden. Toch al eens kijken naar volgende week, het is vakantie. Hè. Maandag en dinsdag veel wolken, die in de late namiddag verdwijnen bij zo'n 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De team van Nostalgie.
9: Met Kim.
7: De 10 beste songs voor jouw roadtrip. Of je nu onderweg bent naar zee, de bergen of jouw werk. Je kan nu meekwelen met Go Your Own Way. Goedemorgen.

0: Een topidee van Dennis Berends.
1: Goedemorgen. De ideale roadsong is Life is a Highway van de movie Cars. Groetjes.
0: Ja, toepasselijker wordt het eigenlijk niet in het thema roadtrip.
2: De team van Nostalgie.
0: Een nieuw programma op Nostalgie. Fijn dat je luistert. Elke ochtend tussen 9 en 10 uur bepaal jij de muziek. In elke dag een nieuw zomers thema. Vandaag zitten we on the road. We zitten samen in de auto, de bus, de mobilhome. Kies maar voor de 10 beste songs voor een roadtrip. Sabine stuurt in de Nostalgie-app Ride Like the Wind. Alles met ride werkt altijd natuurlijk. Dirk zoekt het wat persoonlijker. Hij zegt Margootje van Wim Sonneveld. Want onze mobilhome noemen wij Margootje omdat het een Peugeotje is. Margootje het Peugeotje. Schitterend, Dirk. Op 8 staat een song die verschillende keren binnenkwam. Robbie Williams is op weg naar Mandalay, een grote stad in Myanmar. Maar de inspiratie voor zijn song vond hij in Frankrijk. Dus een wereldnummer op 8, Road to Mandalay.

0: te zijn.
1: Ideaal toch om mee te neurien onderweg. Param pam pam pam, on the road. Een van de 10 beste songs voor tijdens jouw roadtrip, door jou gekozen. Als je nog ideeën hebt, laat ze maar komen in de Nostalgie-app. Zometeen op 7, eentje die door verschillende mensen, onder andere Andy Andries, in het hoofd kwam. En ik snap het wel, het zegt het gewoon al in de titel, Driver's Seat. Stap maar in de auto van Sniff and the Tears zometeen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: De 10 van Nostalgie. Nostalgie. 7.

0: of je zit achter het stuur, of je bent zo'n passenger princess die gewoon met de chips en de drankjes ernaast zit. Maar samen roadtrippen op Sniffende Tears is sowieso goed. Jij bent de baas hier vanmorgen tussen 9 en 10 over de muziek.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Vanmorgen zoeken we de 10 beste songs voor je roadtrip deze zomer. Goedemorgen, dag Luc uit Bornem.
2: Dag Kim, goedemorgen.
0: Oh, zoveel enthousiasme, je bent al lang wakker precies.
2: Ah ja, van iets over 7, ja toch wel.
0: Oh, oké, goed, een vroege vogel. Aan welke song dacht jij?
2: Ik dacht direct aan Joyride van Roxette.
0: Maar zeker wel, dat is hier ook door Frederike doorgestuurd, bijvoorbeeld meerdere mensen. Durf jij wel al eens joyriden in het verkeer?
2: Dat is verminderd met de jaren. Vroeger wel, maar nu niet meer toch. Ik heb eens een serieus boete gehad en dat was gedaan. Nee, ik doe dat niet meer. Nee.
0: Wat had je gedaan toen, Luc?
2: Ja, een beetje te hard de pedaal, hè.
0: Te veel op de rechtse geduwd.
2: Ja, absoluut.
0: Zeker op een roadtrip kan dat ook al eens gebeuren, dat je per ongeluk de snelheid niet kent van het land waar je bent, bijvoorbeeld. Wat brengt je dag nog vandaag?
2: Ik ga het rustig houden. Ik kan niet zo goed tegen dat weer. Ik ben nog iemand die dan een rustig donker hoekje zoekt. Zelf buiten vind ik niet aangenaam. Dus het wordt rustig met een boekje, met een muziekje en met wat knutselen.
0: Ik denk dat veel mensen de schaduw opzoeken vandaag. Dus gelukkig is er die team van nostalgie van de roadtrip songs.
2: Absoluut.
0: Joyride, meezingen maar. Merci voor de suggestie, Luc.
2: Doe ik zeker en vast. Tot binnenkort nog eens. Dag.
0: Merci.

Gelukkig zijn die files in de zomervakantie een pakje minder. Maar de nummer 4 is eentje dat van in het begin ongelooflijk veel binnenkwam. Onder andere Sharon Kolpaert, merci voor de suggestie. Herken je het al? Een legendarische song. Met de vrouw met de unieke stem, Tracy Chapman, is te snel aan het rijden op de derde rijstrook. Ergens op de E40, denk ik, dus oppassen als jij daar ook rijdt. Fast Car in de 10 van Nostalgie.

0: Highway to Hell. Als we even in België kijken, dan gaat het over deze tunnel, denk ik. Kennedy-tunnel in de spits. Jakkes. AC/DC komt eraan.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld! Parcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
12: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service... Een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: We are music. De 10 van Nostalgie.
13: Met Kim.
1: Nostalgie. Nummer 3.

0: tell you. Dit in je oren. En dan cruise je zo gemakkelijk op de motto tegen 120 per uur. AC/DC Highway to Hell op 3 in jouw 10 van nostalgie. In het thema van vandaag, beste songs voor de roadtrip. Hier komen zoveel leuke ideeën nog binnen. Merci daarvoor in de nostalgie-app. Leila zegt, Shotgun van George Ezra. Een echte topper voor de passagiers die vooraan zitten. Ja, dat is zo'n ding, hè. Als je gaat rijden met meerdere mensen, dat je roept Shotgun, omdat jij vooraan wil zitten. Dus kei tof idee dat je daar ook aan denkt. De nummer 2, daar zijn we aanbeland. Ook heel blij dat je aan dit nummer dacht. Meerdere personen, waardoor het ook op 2 belandt. In haar rood latexpakje veroverde ze België. En zit ze nu ook weer op je radio. Alane Dante, take me for a ride.
1: De 10 van nostalgie. 2.

was lang geleden. Alana Dante, Take Me For A Ride. 10 songs om mee te zingen tijdens jouw roadtrip in de 10 van Nostalgie vanmorgen. 1 song kwam echt het meeste binnen in de app. Het is een zomerclassic die je sowieso van begin tot eind en van eind tot begin kan meezingen. Raampje open, haar in de wind. En meezingen maar. Met jouw nummer 1 in de 10 van Nostalgie vandaag.

0: de ultieme song om mee te kwelen volgens jou als je op een roadtrip bent. Summer of 69 van Bryan Adams.
1: De team van Nostalgie.
0: Merci voor al die fijne suggesties in de Nostalgie-app. Morgenochtend is het terug aan jou tussen 9 en 10 uur. Elke werkdag vanaf nu. Gewoon jij die kiest welke muziek je hoort in een nieuw thema. Morgenochtend gaan we het zoeken bij de voetbal-anthems. Want ja, het is dit weekend finale van het WK-voetbal. Misschien niet met België, maar hey, we blijven supporteren. Spanje tegen Argentinië, zondagavond de grote finale. Nu supporteren we toch voor Spanje, zodat zij winnen. En we kunnen zeggen dat we verloren tegen de winnaars. Dat is goed voor ons ego, voor de Rode Duivels. Maar morgen dus de favoriete 10 voetbal-anthems. Denk alvast maar eens na. Stuur al jouw suggesties in de app en dan hoor je ze morgen vanaf 9 uur. Ik vermoed dat dit ook wel zal passeren morgen. Shakira is intussen de voetbal-anthemvrouw. Dit jaar maakte ze ook haar nieuwe song, die Die Die. Maar Waka Waka blijft toch het beste, vind ik. Als je nog aan songs denkt voor morgenochtend, laat ze maar komen.

0: straks bij Nostalgie.
1: De dierenwinkel, jongens. Pet Shop Boys en West End Girls.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Mannekes.
6: Pompi.
5: Morgen.
6: Is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
10: Zit-idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
10: Zit-idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
10: Zit-idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Nostalgie.
1: 2:10, goedemorgen het nieuws met Bart van Langenhoven. De droogtecommissie komt straks voor de eerste keer samen dit jaar.
11: En dat om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts. Want het regende te weinig de voorbije weken. En het KMI verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. In sommige provincies, zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, mag je trouwens geen water meer oppompen uit beken en onbevaarbare waterlopen. De industrie- en bouwsector blijven mensen verliezen. Vorige maand werkten er 13.000 minder bij. Als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat is de arbeidsbarometer van HR-bedrijf SD Works die dat bewijst. Bij bouw- en industriële bedrijven blijft het ondernemersvertrouwen laag, onder meer door de hoge energieprijzen. Er worden ook minder mensen aangeworven daar. Er is ook goed nieuws in de horeca en transport bijvoorbeeld. Kwamen zo'n 14.000 jobs bij in vergelijking met vorig jaar. En biergiganten Heineken en Duvel Moordgat denken eraan om de brouwerij Haagt over te nemen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de Tijd. De bierproducent van onder meer Primus, Flandria en Tongerlo maakt al een tijdje verlies door een dalende verkoop. Brouwerij Haagt bezit zo'n 300 horecapanden in België, zoals op de Grote Markt van Brussel, maar ook in Nederland en Frankrijk.
9: Nostalgie weer.
11: Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan op zondag, maar ook wat bewolking. Het is frisser in het weekend. Weekend 22 graden en maandag en dinsdag veel wolken die in de late namiddag verdwijnen en zo'n 24 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie.
10: Nostalgie.
9: Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Sean.
1: Nieuwe zonnige dag op de kalender, nieuwe zomerse kansen in het reisbureau. Want we reizen de komende uren samen verder de wereld rond. Terwijl ik geregeld ook eens met een mooie vakantievoucher mag staan zwaaien.
10: We are music.
1: Misschien wordt die wel van jou. Goedemorgen.

0: Don't worry, Monet, be happy. Je bent in goede handen hier bij Nostalgie.
1: Reis rond de wereld.
0: Want of je nu nog vakantieplannen staan hebt of het een zomer in eigen land wordt, kan ook. En met Nostalgie en het grote reisbureau op je radio ben je sowieso elke dag met vakantie en op reis. Want nu we sinds gisteravond met de Macarena de nummer 1 van de Summertime Top 1000 kennen, neemt elke DJ hier bij Nostalgie je mee naar een ander deel van de wereld. Zo doen we dat omdat we er zelf ooit al geweest zijn bijvoorbeeld en die ervaringen willen delen. Of omdat jij misschien wel zo die paar gouden tips hebt over jouw favoriete bestemming. Laat het dan ook zeker even weten in de app. Je weet het, daar kan je altijd terecht met berichtjes. Maar ook vakantiefoto's en video's krijgen we graag toe. We zijn nogal curieus aangelegd, dat is waar. Maar wacht nog even 2 minuten voor je me begint te overspoelen met je tips en foto's. Want ik heb Kim hier nog even bij mij in de studio geroepen. Hela.
2: Good morning.
0: Vrijwillig overwerken, noemen ze zoiets. maar je hebt wel een belangrijke taak, hè. Jij gaat met 1 welgemikt dartspijltje beslissen naar welk land we de komende uren precies gaan afreizen.
2: Yes, want hier hangt een grote wereldkaart in de studio als je meekijkt in de app.
0: Ja, maar het is spannend.
2: Ik ga mikken met mijn pijltje. Ik ga proberen...
0: Naast gooien, in een schone muur.
2: Ik ga proberen Argentinië, omdat die gisteren zich geplaatst hebben voor het WK voetbal.
0: Ah ja, dat zal er wel een feestje zijn inderdaad.
2: We zullen zien of het daar belandt natuurlijk.
0: Ja. Okay. You ready? En smijt hem maar. Tjaka, het is beslist. Waar gaan we naartoe, Kim?
2: Is er een beetje naast? Het is in Chili.
0: Nee, maar dat is zo goed. Dat is er vlak naast. Ja, ik zie dat. Chili, oké. Zelf nog nooit geweest. Ja, ja.
2: Ik ook niet, maar mijn man wel. Met
0: tof.
2: Het toeren met Amon Ra is daar is beland voor een optreden. Maar het schijnt prachtig land. Ja? Heel mooie, ruwe natuur nog.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk ook wel dat dat het land is waar hij pepperspray in zijn ogen heeft gekregen door een betoging.
0: Ja, heb je dat ook eens meegemaakt.
2: Zeer lang land ook. Een van de langste ter wereld, volgens mij.
0: Als ik zo de wereldkaart bekijk. Wel, Groenland komt ook nog in de buurt. Maar mijn ouders zijn er ook geweest uit Chili. Er ook heel veel goeds over te vertellen. Heel mooie fotoboeken die ze ervan liggen hebben, vol memories. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw ervaring dus, van Chili. Onze nostalgie-luisteraars. Ik heb al gemerkt dat er ook wel een pak avonturiers tussen zitten. Dus ben je ooit al in Chili geweest? Heb je leuke tips of foto's? Laat het me nu dan maar weten in de app. Alle info over Chili als vakantiebestemming is zeer welkom. Dan gaan we samen op reis naar Zuid-Amerika. We zijn vertrokken.

0: Lekker in de buik, maar ook lekker om te beluisteren. Ondertussen stuurt Ivan Enthoven in de app: nog nooit in Chili geweest, maar ik krijg nu plots een geweldige zin in chili con carne. Ja. Dat zijn dus niet het soort tips waar ik naar op zoek ben, maar wel over het land. Ben jij al in Chili geweest? Ons pijltje is er hierop geland op de landkaart in de studio. Ben jij al in Chili geweest? Laat het eens weten. Gouden tips en foto's, zeer welkom in de app.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, de schop.
9: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Even naar Australië met Gauthier en Kimbra. En nu terug naar Chili.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, want ons Kim die heeft hier net met een pijltje naar de landkaart gegooid. Hier in onze studio. En dat is geland op Chili. Dus nu wil ik alles te weten komen over Chili. Ik ben daar zelf nog nooit geweest. Mijn ouders wel. Kim, haar man ook wel. Stefan, die stuurt... Chili voelt als 5 landen in 1 gigantisch land. Ja, het is ook een heel lang land. Dat zie je op de landkaart. De hoofdstad Santiago is zeer knap. Vriendelijke mensen, veel cultuur en mooie gebouwen. En veel verschillende coole wijkjes. Oh, dat vind ik ook altijd fijn. Dat je zo kan gaan rondwandelen. En dan het ene na het andere toffe shopje ontdekken. Of een koffiebarken. Of ja, kijk. Kirsten, die stuurt Chili is chillen. Die leven anders. En dat moeten wij ook leren. Hangmatje, zonnebril en laat een boel maar draaien. Happy life. Oh, maar kijk, echt, ik ben hier warm aan het lopen voor Chili. Hopelijk jij ook. En dan nog een tip die kwam binnenlopen van Patrick. Die zei dat blijkbaar ook wel de moeite is om te gaan naar Chili in het najaar, als je even kan. Want dan zijn daar op 18 september de grote feestdagen, de Fiestas Patrias. En dat wordt dus blijkbaar meerdere dagen gevierd, soms een hele week. Dat is een beetje zoals carnaval in Rio of zo. Maar dan in Chili. Goed, al heel leuke tips. Wat ik nog wat mis zijn foto's daarbij bijvoorbeeld, video's of nog meer gouden tips, specifieke dingen om te gaan bezoeken in Chili en zo. Maar ik denk dat we er een heel fijn land hebben uitgekozen om de komende uren even op te blijven hangen.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Savage Garden to the Moon and Back. En ondertussen heb ik een heel fijn bericht ontvangen van Andres. Andres Torres, dat klinkt Zuid-Amerikaans, maar hij heeft effectief ook jarenlang in Chili gewoond. Hij kent het land dus door en door. En ik mag hem straks, na de middag, hij heeft nog andere dingen te doen, maar mag ik hem ook even opbellen? Dus we gaan met z'n allen nog verliefd worden op dat land. Ik zeg het u. To the Moon and Back, Savage Garden. Het zou zowat de baseline kunnen zijn van het grote nostalgie-reisbureau.
1: Wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
6: Richie. Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
7: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Of Zanzibar.
10: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
9: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
1: Het grote nostalgie reis.

0: song.
1: Grote nostalgie reisbureau.
2: Alweer tot 30 graden vandaag met hier en daar een wolkenveld om je even achter te verschuilen. Je hoorde Bart wel nog zeggen in het nieuws daarnet. Ja, het wordt dus heet, zeker ook in de inkomhal van Zaventem. Want Ellen Petri die liet me daarnet al weten dat het daar lekker druk is. Om iets over 11 gaan we nog eens live over naar Brussels Airport met Ellen. En ondertussen blijf ik je natuurlijk graag overspoelen met je favoriete hits. En geef jij mij in ruil, als het even kan, de allerleukste tips en foto's mee van je vakantie naar Chili, als je daar ooit al eens geweest bent. Want meneer Nert met een pijltje naar de landkaart in de studio gegooid. En dat is geland op Chili. Heeft Chili even doorprikt. Ambolars is daar wel al geweest. Ze zegt, ik heb in Chili gereisd van Torres del Paine, ik hoop dat ik het juist uitspreek, in het zuiden tot de Atacama-woestijn in het noorden. Machtig land en home of Pablo Neruda. Dat is een, ik heb het even moeten opzoeken, ik ga eerlijk zijn, dichter en Nobelprijswinnaar. En er zijn ondertussen al andere fijne berichten binnengekomen. Dat is voor later. Eerst even Fergie. Big Girls Don't Cry.
3: Da, da, da, da.
2: Die zal ook wel in Chili geweest zijn, zeker. Optreden gegeven en zo.
3: The smell of your skin lingers on me now.
2: Maar ik heb haar een nummer niet.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een hit die werd gelost in Puttekewinter op 5 januari 1999, maar klinkt minstens even goed tijdens de zomermaanden. Blondie komt er zo aan, na het nieuws van 11.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
0: Nostalgie.
1: 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Franse tieners aangeklaagd voor grote natuurbrand.
15: Ja, daar in Frankrijk. 2 jongens van 18, omdat ze betrokken waren bij die grote natuurbrand, zoals je zegt, die een deel van het bos van Fontainebleau verwoestte. Een van hen is een vrijwillige brandweerman en zou bekend hebben dat hij met benzine en een aansteker takjes in brand stak. Hij zou die verklaring wel achteraf hebben ingetrokken. De andere verdachte zou een brandende sigaret hebben weggegooid. Het vuur vernielde in totaal zo'n 2000 hectare natuur in het bos van Fontainebleau en is nog niet helemaal onder controle. Daarom blijft een deel van de Route du Soleil net onder Parijs nog afgesloten. In Dilsen-Stockhem, dat is bij ons in Limburg, blijft de brandweer nablussen na een grote natuurbrand gisteren. De grond is een kurkdroog en hulpdiensten vrezen dat het vuur snel terug zou kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die konden brandweermannen intussen al controleren. Parquet onderzoekt de oorzaak van die branden die mogelijk zijn aangestoken. En de droogtecommissie zit op dit moment samen voor de eerste keer dit jaar om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts, want het regende te weinig de voorbije weken en het KMI verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. In sommige provincies, zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, mag je trouwens geen water oppompen uit beken en onbevaarbare water lopen.
0: Nostalgie weer.
15: Tot vanavond zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Ook morgen schijnt de zon wel, maar er zijn meer wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, elders 27. De rest weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Het is frisser dit weekend, 22 graden. En maandag en dinsdag volgende week veel wolken die in de late namiddag verdwijnen en zo'n 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
6: Nostalgie.
0: Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Sean.

0: Pasadena's and tribute Right On. Ik heb er mee net een iced koffieke bij gepakt. Dat is toch ook wel vakantie in de mond, hoor. Zomer, beste vrienden. Welkom bij Nostalgie.
1: Ribbedebie met Petri.
0: Ah, dat ook, ja. Omdat het nu natuurlijk bij iedereen kriebelt om op reis te vertrekken. En naar waar gaan we dan nieuwe oorden verkennen? Met kinderen, zonder kinderen. Allemaal tijdens deze grote vakantie. Op Brussels Airlines is het ook goed warm. Dus ons Ellen die is even naar het buitenterras afgezakt, liet ze weten. Daar zal het met dit weer ook wel druk zijn, zeker, makkers?
2: Dat klopt. En honden, dieren zijn hier ook. Hij is een beetje zenuwachtig, dus kan zijn dat hem blaft.
3: En hij is?
2: Knakkie.
3: Knakkie? Een tekkeltje?
2: Ja. Langharige tekkeltje.
3: Maar ik word hier helemaal... Ja, hoe moeten we dat hier deftig zeggen? Je krijgt kusjes op mijn benen, ik zal het zo zeggen. Zeg, is dat de eerste keer dat jij op een reis gaat met hem?
2: Nee. Hij vliegt al jaren mee met ons eigenlijk naar Griekenland. Naar ons huisje ginder. Dus hij zit eigenlijk wel al gewoon, maar toch blijft het een stress voor hem.
3: Zeg, en naar Griekenland? Ja. Waar ergens?
2: In Athene.
3: En daar hebben jullie een huis?
2: En daar hebben wij een huisje, aan de zee.
3: Met je partner?
2: Nee, met mijn ouders en mijn broer.
3: Okay. Ja. Die zijn hier ook?
2: Ik vind het toffer om alleen met hem te vliegen dan met ganse familie erbij.
3: Ja, dat geeft misschien ook wat meer stress.
2: Ja, inderdaad. Zeker met de ouders.
3: Zeker met de ouders. En je gaat met de ouders op reis. Oei.
2: Nee. Ik zie ze doodgraag. Maar om te reizen is dat wel altijd een beetje stresserend. Ja. Dat klopt, ja. En omdat een hond gestrest is, ja, dat
3: geeft stress voor de hele familie.
2: Voor de mama, dat geeft dan stress op de papa en dan geeft dat stress op mij, op mijn broer en ja, voilà.
3: De hele familie.
2: De familie, ja.
3: En hebben zij ook honden die meegaan?
2: Nee. Dat is hun hond eigenlijk.
3: Oh, alleen.
2: Ja.
3: Oh, en waarom doen ze dat dan zelf niet? Te emotioneel?
2: Ik heb dat liever. Ik heb liever dat het met mij gaat. Dat is veel minder stress. Maar bijvoorbeeld mijn broer vorig jaar is met hem meegegaan. En we wisselen zo een beetje af.
3: En als Knakkie daar is, is dat dan ook voor hem zijn tweede thuis?
2: Ah ja. Want hij heeft daar een tuin. Hij loopt daar achter de katten, achter de vossen in de tuin. Ja. Hij vindt het heel leuk.
3: En jij gaat daar al van klein kindje?
2: Ja. Mijn grootouders woonden daar en sinds 2020 hebben wij daar een huisje gekocht. Dus gaan we elk jaar daar naartoe. Maar ik ga wel moeten.
3: Oké, maar geen probleem. Je moet je vlucht halen, ik zie het.
2: Salutjes en fijne vakantie allemaal.
3: Voilà, jullie ook fijne vakantie, hè? Hé, Knakkie. Ik snap het wel, zo dat Knakkie meegaat.
0: Dag, Knakkie.
3: Zo'n lieve hond.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé?

0: Lucas Graham and 7 years.
1: Once I was 7 years old.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Nou, zonnige hits van Michael Jackson. Cher heb ik ook klaarstaan. De kreuners komen eraan, maar ook nog pakken meer voer om jou warm te maken voor Chili als reisbestemming. Want ik heb dankzij Wendy Kriekemans in onze app ontdekt dat Geron de Wulf, de comedian, Chileense roots heeft. Dus daar wil ik wel iets meer over weten. Doet er zelfs mopjes over in zijn show Latin Lover.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Morgen.
4: Is gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een gamma pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe morgen?
5: Naar gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Morgen is gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle gamma pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Get enough, een vrolijke Michael Jackson. Ook wel een beetje voor Mark. Het ventje van luisteraar Christel Verschoren. Want Mark wordt vandaag 64. Happy birthday, vriend. Langs deze weg willen jouw kleinkinderen je ook graag een gelukkige verjaardag wensen. En wij verder doorheen Chili.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, we zijn aan het rondtrekken. Dat doen we telkens met een nieuw land. Per DJ, per blok na mij presenteert straks. Marcia die zal dan een nieuw land kiezen. Maar Kim die heeft eigenlijk voor ons gekozen. Er hangt hier een landkaart in de studio. En zij heeft met een dartspijltje ernaar gegooid, is geland op Chili. En zoveel leuke ervaringen die jullie al gedeeld hebben in de app. Ik ben hier ook te weten gekomen dankzij Wendy Kriekemans in de app dat Geron de Wulf, de comedian, Chileense roots heeft. Dus zij zegt, hij kan wellicht met veel trots vertellen over dat land. Wij, die zijn fantastische show Latin Lover zagen, weten dat zeker. En Dominique Snijders, die bevestigt in de app, dat klopt. De Geron, zijn vader, Carlos, was Chileen. Ik heb zelfs uit die show een mop gevonden over het verschil tussen België en Chili. Het is met een lekker sappig accent. Dus luister er even door, maar wel een goeie keer.
2: En dan kom ik toe met mijn grote biefstuk, mijn grote Chileense biefstuk. Mijn Chileense vlees, ik kom toe. En dan al mijn Vlaamse vrienden, oh Geron, jij kunt zo goed bakken. Wilt jij ook voor ons bakken? Dan zeg ik ja. En dan ga ik aan het vuur staan met zo'n verroeste barbecue die al 2 jaar in de garage heeft gestaan. En dan komen mijn vrienden hun vlees brengen. Zo in een zwarte pakje. Voorgemarineerde kippensaté van de Lidl. Vorig jaar iemand een hamburger. Serieus, een hamburger. Ik heb zelfs iemand gehad, een broccoli. Serieus, een broccoli. Dames en heren, dit is barbecue. Er moet koe op de barbecue. Ja? Het is niet barbecue-burger, niet barbecue-broccoli. Het is barbecue.
0: Onthoud dat Geron de Wulf het gezegd heeft. Het is geen barbecue-broccoli, het is geen barbecue-burger. Barbecue, barbecue. Voilà, ze gaan daar prat op in Chili op een vleesekist. Daar zijn ze heel goed mee. Ik heb al gehoord inderdaad dat ze heel veel extra dipjes en side dishes en zo hebben. Ze maken daar echt een feest van. Ja, we vallen een beetje in het niets hier als Belgjes met onze Belgische barbecue. Dat is duidelijk. Nostalgie. Maar muziek maken kunnen we wel verdikken. Uit ons kleine Belgelandje, uit Vlaanderen, de Kreuners, verliefd op Chris Lomme, alsjeblieft.

0: Dakarame de Lionel.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ja, comedian Geron de Wolf heeft daarnet inderdaad niet gelogen over die legendarische barbecue-kunsten van de Chilenen, hoor. Rosa Seissens, afkomstig uit Chili, die stuurt me net een foto van een vleesplank door in de app. Daar kunnen we met een heel leger van eten. Ja, wadde. Ziet er goed uit, Chileense soep ook. Rosa, stopt! Geeft mij veel te veel honger.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
7: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
8: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
9: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage studeren. Ja, was een ervaring.
10: Op reis naar Lanzarote.
11: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
7: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
12: Nostalgie.
7: Luister en je bent op vakantie.
13: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
6: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
15: Z-E-D-E.
7: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
15: Z-E-D-E.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
15: Z-E-D-E.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-E-D-E zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
15: Z-E-D-E.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
16: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
17: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
16: Het ultieme slaapcomfort.
17: Deniwol.
16: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
7: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Whitney.
1: Grote Nostalgie Reisbureau.
0: Ja, daar zit je nu plots binnen, of je het nu goed en wel beseft of niet. Lekker in de frisse airco om tussen je favoriete nostalgiehits door je volgende reisbestemming te kiezen. Of misschien, en dat is altijd nog beter, te winnen. Want straks om iets over 12 passeert, zoals alle voorbije dagen, en de rest van deze lange hete zomer nog, onze reiskar met een prijs daarin, een vakantietrip, die van jou kan worden met één bericht. Hoe we dat precies allemaal gaan aanpakken, dat is voor na het nieuws van 12. Dus eerst de Romantics nog eens op je loslaten. Want die stond ook weer hevig met die hittegolf in hun gitaarversterkers. What I Like About You, jouw extra duwtje in de rug, omstreeks 12:15.

0: Hitka Hit. Straks bij Nostalgie.
1: Ah, Kirsten gaat content zijn. Ik ben nog niet in mijn bad geraakt, stuurt ze in de app omstreeks 11:55. Ik wou ook nog een grote fietstocht doen, maar door jullie heel mijn planning in de war. Stopt alsjeblieft met die goede muziek en fijne vakantiepraat. Tja, ik vrees dat de Lambara toch al klaar staat voor straks, hoor. Beste Kirsten.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen... Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
8: DSM Keukens.
7: Altijd open op zondag.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
12: Joehoe!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Tegels.
15: Natuursteen.
14: Parket.
15: In Permo.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de droogtecommissie is bijeengekomen.
16: Ja, en die schaalt het beheerniveau voor de droogte vandaag op naar code oranje. Dat meldt Vlaams minister Jo Broens. De commissie komt vanmiddag voor de eerste keer dit jaar samen om de aanhoudende droogte te bespreken. Sinds half juni is er amper regen gevallen en door de hoge temperaturen verdampt het weinige water erg snel. De exacte maatregelen en strengere beperkingen op het watergebruik worden rond dit uur volledig bekendgemaakt. Straks meer daarover dus. In Frankrijk zijn twee 18-jarige jongens aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de verwoestende natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Een van de verdachten, een vrijwillige brandweerman, bekende al dat hij met benzine en een aansteker takken in brand had gestoken, maar trok die verklaring later weer in. De andere jongen zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De vuurzee heeft inmiddels zo'n 2000 hectare natuur in de as gelegd en is nog altijd niet volledig onder controle. De Route du Soleil, net onder Parijs, blijft daardoor voorlopig afgesloten. De Franse president Macron brengt vandaag een bezoek aan het getroffen bos. En Lorenzo Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De 48-jarige Italiaanse volgt vanaf 1 september Dorothea von Boxberg op, die de luchtvaartmaatschappij op eigen verzoek verlaat. Dat heeft Brussels Airlines vandaag bekendgemaakt. Maggio werkt momenteel bij ITA Airways en heeft al een lange carrière binnen de Lufthansa-groep achter de rug. Naast haar rol als CEO zal ze Brussels Airlines ook vertegenwoordigen bij de Europese Commissie.
14: Nostalgie weer.
16: Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan. Maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
14: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
17: Met Sean

0: grote Nostalgie Reisbureau.
1: Ja, heel deze zomer lang verwennen we je hier bij Nostalgie. Niet enkel op de warmste en ook meest verfrissende muziek, maar we gooien ook met vakanties groot en klein. En ik mag hier deze namiddag nog eens één Nostalgie-luisteraar content maken in het grote reisbureau. Met, let op, een weekend voor twee naar het Dune Hotel in Nieuwpoort. Dat kan van jou worden als je in het komende uur, ergens nog voor 1 uur dus, het geluid van onze reiskar herkent. Ik ga hem het nu nog eens laten horen, dat fragment. Komt-ie? Voilà, die reiskar dus. Als je ergens voor 1 uur dat geluid hoort voorbijkomen tussen 2 liedjes in, dan stuur je het woord reiskar in de app. Reiskar en dan bel ik jou misschien straks wel op. Om je dat weekend aan zee in het mooie Dune Hotel te geven.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Misschien wel dat geluid van onze reiskar. En dan score je met wat geluk in dit geval een weekendje weg voor twee naar het Dune Hotel in Nieuwpoort. Ricky Martin en Ellie Goulding krijg je sowieso meteen al. Schudden met dat poepje.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
7: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
10: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
9: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.

0: Reiskar, Reiskar. Nog iemand die Reiskar stuurt. Reiskar, Reiskar. Ja, ja, ja. Die kon je niet missen, hè.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ik had hem dan ook extra luid tussen Ricky Martin en Ellie Goulding ingezet. Dat geluid van onze Reiskar. Maar was jij snel genoeg om Reiskar te sturen? En zo dat weekend aan zee in het Dune Hotel in Nieuwpoort te winnen. Snel moest je niet echt zijn. Je moest het gewoon een beetje goed mikken. We gaan het nu te weten komen. Want onze computer heeft er één iemand uitgekozen. Dus luister goed. Hou je misschien ook stevig vast dat je niet van uw stoel valt. Ik ga de naam van de winnaar nu noemen. En dat is... Tessa Huygen uit Kalmthout. Tessa Huygen uit Kalmthout. Proficiat. Jij wint de overnachting voor twee in het Dune Hotel. Geniet ervan en doe ze daar vooral ook de groeten in Nieuwpoort. Prachtig hotel. Ik hoor daar nu al jaren iedereen over stoeven en met zoveel lof spreken over het super uitgebreide ontbijtbuffet en zo. Enfin, je zal wel zien. Maak er een zeer fijn tripje van.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Cece Peniston.
1: Look what we got.
2: Zometeen bij Nostalgie. Tell me lies,
0: tell me sweet little lies. Ach, een van de mooiste songs van Fleetwood Mac. Maar ook een van de meest sympathieke comedians van ons land. Geron de Wulf. Die hoorde dat ik daarnet een mop van hem liet horen over zijn Chileense roots. Want laat dat nu net het land zijn dat we samen aan het verkennen zijn in ons grote nostalgie-reisbureau deze middag. En Geron liet weten dat ik hem wel eens mag bellen. Dus voor wat tips over Chili. Gaan we doen zo. De Max.
3: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes.
5: Pompie.
4: Morgen
5: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe morgen?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubel.

0: Completa hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

0: staat roodgloeiend hier in het reisbureau.
1: Reis rond de wereld.
0: Nu moet mijn tong nog meebellen. Op doortocht doorheen Chili zijn we, want daar gooide ons Kim haar dartspeeltje in de landkaart deze ochtend. Chili, officieel het langste land ter wereld, is dat. Van noord naar zuid maar liefst 4300 kilometer. Even ter vergelijking, als je die afstand in Europa zou afleggen, dan is dat ongeveer de afstand van Brussel tot aan de Noordpool. Jawel, maar laten we vooral een kenner aan het woord laten over dat prachtige land. Hè. Goedemiddag, comedian en foute vriend Geron de Wulf.
2: Hallo, Kus. Goedemiddag. Hey,
0: zeg, ik liet daarnet, maar dit is echt een beetje manifesteren. Zo. Ik liet daarnet nog een mop van jou horen op de radio uit jouw show Latin Lovers, zoals die toen heette. Ja. Het heeft nu een nieuwe titel, maar hebben we het zo dadelijk over. Ja. Plots zat je in de berichteninbox van hey, ik heb dat gehoord, kunnen we even bellen voor wat tips over Chili? Ja, dat is al wat ik al uren ben aan het vragen van de luisteraars, dus welkom in
2: kijk,
0: de show.
2: Man. Dank je.
0: The man himself. Ja, jouw vader is geboren in Chili, hè? Ja, je hebt zelf op je 20ste bij een jaar door Chili getrokken. Wat is jou bijgebleven van het land?
2: Goh, zo'n mooie natuur, hè. Doordat het zo lang is, kun je in de winter trek je naar boven naar de droogste woestijn van de wereld, de Atacama-woestijn. En als het zomer is, dan kun je naar het zuiden trekken richting Antarctica, Torres del Paine nemen, de mooiste natuurparken ter wereld. Lekker eten ook. Constant gebergte. Je kunt smiddags gaan skiën en in de namiddag gaan zwemmen.
0: Oh my god, dat is
2: dat zo smal. Ja. Dat is een lang en smal, zeer mooi, veilig land om rond te reizen.
0: Een veilig land om rond te reizen. Oké, dat is ook fijn om mee te geven. Want ja, mensen, het is voor mij ook Zuid-Amerika. Ik ben al over heel de wereld geweest, maar dat is nog een beetje onbekend gebied. Dus ik vind het ook heel interessant om in dit geval nu jou daarover aan het woord te horen. Je zei het zelf ook al in jouw show. Barbecuen in Chili, dat is van een ander niveau. Oh, vertel eens, hoe zot zijn ze daar?
2: Ja, dat is dagelijks, hè. Dat is,
0: dagelijks, hè?
2: Ja, het is er goede weer, dus ik heb dat hier ook, als het niet regent, dan ben ik buiten aan het bakken, hè. En dat is meegegeven van thuis uit, als papa die organiseerde vroeger de barbecues voor de scouts, waar ik in zat, waar het dan direct 300 man Chileens vlees kwamen eten.
0: Ja.
2: Hier in de streek is dat ook legendarisch geworden door mijn vader eigenlijk. En ik heb die tradities wat overgepakt, hè.
0: Ja, en niet alleen het barbecue,

0: voedsel, voeding, eten over het algemeen. Zit daar wel diep in de cultuur gebakken, zie ik. Want Rosa, ook iemand die afkomstig is uit Chili, een van onze luisteraars, stuurde daarnet al een hele parlé door, maar ook heel veel foto's van lekkere Chileense soep en zo. Maar dat weten we dus, we gaan daar lekker gaan eten als we naar daar trekken. Maar stel, wij gaan op vakantie naar Chili, Geron de Wulf. Wat moeten we daar dan zeker ook gedaan hebben naast eten?
1: Ja, ik zou zeker naar het noorden trekken, de droogste woestijn van de wereld, een Atacama-woestijn. Het heeft er nog nooit geregend. En de NASA heeft er zelfs speciale sterrenwachten, omdat er altijd open hemel is. En ja, je zit daar op 3 kilometer hoogte, precies in het heelal. Het is zo fantastisch mooi. Je kunt er de maanvallei gaan bezoeken, je kunt er de geizers gaan bezoeken. Het is echt fantastisch om naar daar te gaan.
0: Ja, ik las ergens ook heel veel telescopen inderdaad, ook daarom. Hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar dan even hoe het zuiden is dan zo anders, ook anders van kleuren. In het zuiden gaan we dan vooral groen hebben en gletsjers en fjorden. Dus het leuke is dat je door Chili reist, dat je eigenlijk al die microklimaten hebt, hè, van de droogste woestijn ter wereld tot Antarctica. Ja. Dus je hebt een stukje Ierland precies, dat is de Chiloé, dat is een eilandje voor Chili. Maar dat is net zoals in Ierland. Ja, mythen hebben over trollen en dergelijke. Dat lijkt alsof dat daar hoort gewoon. Dus ja, het is een fantastisch mooi land om rond te reizen. Ik zal nog iets zeggen over het eten. Ja. Dat weten nog niet veel mensen. Veel mensen denken dat frieten van België komen. Ja. Maar ze hebben onlangs ontdekt een tekst van een Spaanse generaal of zoiets, Pineda, die gevangen was genomen door de Chileense Indianen, de Mapuche.
0: Ja.
1: En die heeft daar frieten gekregen.
0: En die heeft dat toen genoteerd.
1: Ja. En ze hebben dat ja, nog niet zo lang geleden blijkbaar ontdekt. De frieten is eigenlijk Chileense.
0: Wauw, oké. Okay, ja, dus wel. We zeggen French fries, nu niet French fries. Het zijn Belgian fries, denk ik. Maar het zijn eigenlijk Chilean fries. Ja,
1: ja.
0: Oké. Okay. Ik heb al keiveel bijgeleerd. Geron, nog even over jou. Want jij bent natuurlijk nog bezig met jouw show. Die heet niet meer Latin Lovers, dat zei ik al. Hoe heet die dan nu?
1: Ja, hola Geron. Omdat we een paar aanpassingen hebben gedaan, er is nog iets meer muziek ingekomen. Ik toer samen met 3 Chileense muzikanten.
0: Ja.
1: Dus het is een comedy show met heel veel Latin vibes en muziek. Maar het blijft van de comedy show, het is op te lachen. Maar je gaat heel veel ontdekken over Latino-Amerika en specifiek over Chili.
0: Klinkt heerlijk. Vanaf wanneer kunnen we jou komen bekijken weer?
1: Ja, vanaf september begin ik terug te toren. Volgende week staat alles op de website. Dus gerondewulf.be.
0: Ja. Voilà. Met z'n allen daarheen. En daarna dan helemaal geïnspireerd richting Chili. Geron de Wulf, merci. Fijne namiddag nog. En maak er een prachtige zomer van, een vriend.
1: Zal ik zeker doen. Ik ga nog wat leesbakken zelfs.
0: Ze is smakelijk. Yo.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: straks bij Nostalgie.
1: Crazy, ja, misschien word je momenteel wel wat zot in uw kop van die verzengende hitte, waar zelfs een dikke airco soms niet tegen opgewassen is. Dan is Britney er voor jou om dat gevoel alvast te vertalen in een liedeke.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID, ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZID, ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Nostalgie. Goedemiddag, is dat alweer 2-1? Ja, het is 2-1. Het nieuws met Simon van Elslander. En code oranje voor de droogte in Vlaanderen.
9: Ja, dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd. En ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Joop Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en scheepvaart. Zo kan het oppompverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen ontvangen tegen de vergunning voor de West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus. Met die hoogspanningslijn wil netbeheerder Elia windenergie van de zee naar het binnenland transporteren. Verschillende gemeenten, waaronder Ledegem, Roeselaar en Ardooien, eisen de schorsing en vernietiging van de vergunning van het bovengrondse traject. Netbeheerder Elia wil in september met de werken starten, maar binnen de maand moet duidelijk zijn of de vergunning effectief geschorst wordt. En de Britse regering eist een FIFA-onderzoek naar een politiek geladen spandoek van de Argentijnse voetbalploeg. Na een overwinning in de WK-halve finale tegen Engeland tonen de Argentijnse spelers een doek met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Groot-Brittannië en Argentinië vochten in de jaren 80 nog een bloedige oorlog uit om die eilandengroep. De Britse minister Kyle benadrukt dat politiek en voetbal gescheiden moeten blijven. De Argentijnse bond riskeert een sanctie. De FIFA heeft nog niet gereageerd.
0: Nostalgie weer.
9: Ook vandaag zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan. Maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. Begin volgende week meer wolken en zon 24 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Sean.

0: Dan Elton.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, de Summertime Top 1000 is sinds gisteren afgelopen. Met de Macarena als absolute nummer 1. De meest zonnige schijf was dat. Dus vanochtend hebben we onze reis rond de wereld weer even nieuw leven ingeblazen. Het was onze Kim Muilen die mocht beslissen naar welk land we zouden afreizen vandaag. Ik had ze even de studio ingeroepen en een dartspijlje gegeven. Eén gooi had ze nodig. Fop in die wereldkaart die hier in de studio ophangt. En het is Chili geworden. En nu heb ik hier toch wel een luisteraar aan de lijn hangen. Zeker die heel zijn jeugd in Chili gewoond heeft. Goedemiddag, Andres Torres.
2: Hallo, goedemiddag. Dankjewel.
0: Dat klinkt al fantastisch. Zuiders, jouw naam eigenlijk, Andres Torres. Jij bent opgegroeid in Chili dus. Vertel eens, hoe oud was je toen en zo?
2: Ja, klopt. Ik heb beide ouders van verschillende landen. Mijn vader komt uit Colombia, mijn moeder komt uit Chili. Mm-hmm. En toen dat ik 12 jaar oud, zijn we naar Chili verhuisd. Dus ik heb daar opgegroeid, ik heb daar mijn middelbare school gedaan en ik heb ook mijn universitaire studies gedaan.
0: Ja, hoe zou je het of de manier van leven daar beschrijven? Want je kan het perfect vergelijken met België natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Ja, de manier van leven is anders. Het zijn heel warme mensen. Heel joviaal. Er wordt heel warm ontvangen in een groep. Gelukkig heb ik dat ook ervaren hier in België. Dus op zich zijn er niet heel grote verschillen, maar meer iets of daar cultureel, het manier van het eten, van het omgaan met de drukte enzovoort.
0: Ja, maar dat hoor ik dus al hele tijd nu via al die fijne berichtjes en tips en foto's van luisteraars in de app. Daarnet Geron de Wulf, de comedian en een foute vriend ook nog mogen bellen over zijn link met Chili via zijn vader. Het is nu al 8 na 1. Ik heb nog niet gegeten, dus vertel ons nog eens iets anders over al dat lekkere en specifieke eten in Chili. Want dat is het ding wat altijd naar boven komt.
2: Ja, wel, ik denk dat in Chili zijn er heel veel typische gerechten. Hè, want Chili is een heel lang land, dus je hebt van het noorden tot het zuiden zitten verschillende dingen. Maar er zijn daarnaast wel wat iedereen eet, het populaire eten, en dat zijn de barbecues. En als ik zou zeggen, dat is heel anders dan hier bijvoorbeeld. Ik had recent een beste maat van Chili was er naar hier gekomen. We zijn naar een barbecue geweest. En hij vroeg aan mij, en waar is de fris? En dat is totaal anders. In Chili wordt dat de hele dag gebakken. Je begint met het steken van de kool, van die barbecue. Het vlees wordt traag gebakken, een grote stuk vlees. We gooien alles op de barbecue en wat er overschot is, dat eten we later.
0: Ja, daar wordt niks weggegooid. Zeg, hotdogs heb ik ook gehoord.
2: Klopt. Daarnaast is het ook heel populair als jullie kebab eten of naar de frituur gaan hier. In Chili eten wij hotdogs en we zijn daar heel trots van. Onze nationale trots, dat is Italiaanse completo. Dat klinkt niet Chileens, inderdaad. Maar dat is omdat het wordt beleegd met avocado, met stukjes tomaatjes en mayonaise. Dus in de kleuren van de Italiaanse vlag natuurlijk.
0: Ah, zo, ja.
2: Ja, op zo'n manier dat we kijken als een American hotdog, de typische bun met een worst en mosterd, dat is niks, dat is saai. Je moet de Italiaanse completo proeven en dan zou je weten veranderen.
0: In Chili. Ah, maar merci dat ik jou even mocht bellen en dat we met z'n allen even mogen binnenkijken in dat ongetwijfeld prachtige land van jou. Hoe lang woon je ondertussen al in België, Andres?
2: Ja, al 13 jaar eigenlijk.
0: 13 jaar. Ja. En hoe is dat gekomen, als ik zo curieus mag zijn? De liefde? Of,
2: Dat klopt. Ja. Dat klopt. De Erasmus-liefde. Ik heb mijn vrouw daar leren kennen in Santiago. Ze was als Erasmus-student daar gekomen. En zo is het allemaal begonnen al sinds 2010 dat we met elkaar samen zijn.
0: Oh, maar prachtig toch. En van Chili naar Brazilië nu met Michel Tello. Nog een zeer fijne namiddag, Andres Torres. En maak er een prachtige zomer van, een vriend.
2: Dankjewel, voor jullie ook.
0: Dank je.
2: Merci.
3: Nossa!

KLF and Tammy Wynette. Justified and Ancient. De dudes van Starship komen al achter de hoek loeren. En we brengen Bonnie Tyler nog eens terug tot leven met It's a Heartache. Dat is het zeker. Nu een goede week hè, na haar overlijden.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, het kan anders.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Het grote nostalgie reisbureau.

0: rust en vrede, Bonnie Tyler.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Met deze ochtend bij Kim een gloednieuw programma bij Nostalgie. Ik weet niet of je het gemerkt hebt of gehoord hebt. Ik wel. Want heel deze zomer lang hoor je tussen 9 en 10 uur de 10 van Nostalgie. Dat is een beetje om dat zwarte gat van de Summertime Top 1000 wel op te vullen. De 10 van Nostalgie, dat zijn 10 songs door jou gekozen binnen één zomers thema. Jij kiest dus een uur lang onze volledige playlist. Dat is nice, toch? Het eerste thema van vanochtend was de 10 beste songs voor tijdens een roadtrip. Dat hadden we gehad. Heel fijne suggesties op binnengekomen. En voor morgen vroeg mag je dus nu al op zoek gaan naar de 10 beste voetbal-anthems. Omdat we deze zondag met z'n allen naar de finale van het WK kunnen kijken. Welke nostalgie-hits wil jij dan horen terwijl je staat te brullen naar dat grote scherm? Beeld het je even in. Kan, ik zeg maar iets, het WK-anthem van Shakira zijn, die Waka Waka. Of het mogen ook gewoon songs zijn die zo epic klinken, die je zo hard opheppen, dat ze volgens jou thuis horen in dat lijstje, in die 10 van Nostalgie. In dit geval voor morgen vroeg de 10 beste voetbal-anthems. Stuur nu, als je al ideetjes hebt, stuur ze maar gerust door. En dan hoor je morgen vroeg bij Kim tussen 9 en 10 de 10 van Nostalgie. Ik denk dat deze boys er geen kans op maken om in dat lijstje terecht te komen. Iets te gezapig, iets te laid back. Maar ook dat mag tijdens zo'n hittegolf. Love Me For A Reason van Boyzone.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Janet Jackson, maar ook Marcia Parodi. Niet met haar nieuwe single, of ik moet iets gemist hebben. Maar we gaan samen het lot laten beslissen, het dartspijltje in dit geval, over naar welk land zij je straks vanaf 2 uur mag meenemen. En ik zie heel wat opties hoor, op die gigantische landkaart hier.
0: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf.

0: allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote nostalgiereisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
10: Wat was dat?
11: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
10: Flashy.
11: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
12: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
15: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
16: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
15: Echt?
16: Echt waar?
14: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
17: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
18: Een koord, duct tape,
17: rubberbotten, de schop.
18: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
17: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
19: Heb je geen klantenkaart, meneer?
20: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
17: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
20: Safti.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: UB40 and Chrissy Hynde.
1: I got you, babe.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ja, ondertussen staat Marcia hier mee te dansen in de studio bij mij. Klaar om de boel over te nemen. Je hebt er goesting in.
3: Ja, ik heb er goesting in.
0: Ja, ja. Jij gaat onze luisteraars deze namiddag natuurlijk ook meenemen naar nog een ander land dan Chili.
3: Okay.
0: Waar we nu zaten. Maar toch nog snel een paar laatste tips van local Rosa Seisses die ik je nog wil meegeven. Nog een laatste overtuigingsreden, zeg maar. Want, zegt ze, Chili is niet alleen mooi. Om het echte Chili te zien, moeten jullie ook eens naar het arme gedeelte gaan. Niet enkel naar de rijke plaatsen. Ik ben afkomstig van Chili. Ik ben 13 jaar geleden terug geweest na het vinden van mijn familie. Kerst en nieuwjaar vieren in Chili met mijn familie. Ook een aantal dingen bezocht en zo. Maar het mooiste was dat ik mijn dochter van 15 kon meenemen naar daar voor de eerste keer. Zodat ze mijn familie ook eens kon ontmoeten. De tijd van ons leven gaat veel te kort, 3 weken. Je moet echt langer gaan als je naar Chili gaat. Heerlijk om te zien hoe de mensen daar met veel minder gelukkiger zijn soms dan mensen hier met alles. Voor mij is Chili geen vakantie, maar thuiskomen. Want België is het land waar ik ben geadopteerd en opgroeide. Chili is mijn land, mijn thuis, mijn alles. Groetjes van Rosa Seisses, oftewel Rosa Esther Conejeros. Ik hoop dat ik het juist uitspreek.
3: Wow.
0: Santander, mooi toch?
3: Ja, een mooi verhaal, dat je op 2 plekken thuis kan zijn, ook in de wereld. Dat is fantastisch.
0: Dat kan tellen als promo voor Chili. Maar alleen, Marcia, nu jij.
3: Ja.
0: Ik maak het hier meteen spannend. Tijd om te gooien naar die wereldkaart hier met die dartspeltje. En poe.
3: Ja, dat is een klein landje. Ik ga even moeten kijken.
0: Een klein landje. Dan weten we meteen welk land we de komende uren samen gaan ontdekken.
3: Ja, we zitten in Albanië.
0: We zitten in Albanië.
3: Hoe graag. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik heb Albanese vrienden en die zijn er ook altijd zo lovend over. Dus dat wordt zeer interessant. Dat hoor je dus bij Marcia tussen 2 en 6. Nu eerst nog Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, heel veel goesting om Albanië te verkennen met jou zometeen. En in de komende uren natuurlijk. En we doen dat met de grootste hits erbij ook, David Bowie. Die krijg je zo met Let's Dance.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Goedemiddag, het is 3 voor 2. Nieuws met Simon van Elslander. En we beginnen met 40 beroepen tegen de vergunning voor een hoogspanningslijn Ventilus.
7: Ja, dat meldt de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met die hoogspanningslijn wil netbeheerder Elia windenergie van de zee naar het binnenland transporteren. Vooral het bovengrondse traject van 21 kilometer stuit op zwaar West-Vlaams protest. Verschillende gemeentebesturen, waaronder Ledegem, Roeselaar en Ardooien, eisen nu de schorsing en vernietiging van de vergunning. Elia hoopt begin september te starten met de werken, maar binnen de maand moet het duidelijk worden of de vergunning daadwerkelijk geschorst wordt. Vlaanderen schakelt over naar code oranje door de aanhoudende droogte. Dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd en ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Jo Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en scheepvaart. Zo kan het oppompverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. En bij een zware brand in een weeshuis in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 11 mensen om het leven gekomen, onder wie meerdere kinderen. 19 anderen raakten gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige brandwonden en ademhalingsproblemen. De brand brak vannacht rond 3 uur uit in een opvangtehuis. De hulpdiensten zijn nog ter plaatse om het vuur volledig te doven. Hoe de brand is kunnen ontstaan is voorlopig nog onduidelijk.
8: Nostalgie weer.
7: Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon, 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
9: Met Marcia.

0: Peter André, Mysterious Girl. Ja, nu reken ik echt wel op jouw tips en ervaringen.
1: Reis rond de wereld.
0: Ik ben zelf nog nooit in Albanië geweest. Het land waar we dus de komende uren samen heel veel in gaan ontdekken. In onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Ik weet dat het in het zuiden van Europa ligt. In de Balkanregio. En aan de Adriatische Zee. Heb ik net nog gezien op onze wereldkaart hier in de studio. Maar daar stopt het ook echt wel voor mij. Dus ik leer heel erg graag bij van jou. Wat er te zien, te doen of te ontdekken valt daar in Albanië. Ben jij er al op reis geweest ooit? Wat was het hoogtepunt misschien van je trip daar in Albanië? Hoe is de natuur daar? Of het eten en het drinken? De cultuur, de mensen? En welke steden en plekjes moet je zeker gezien hebben als we ooit eens in Albanië belanden? Stuur het mij door, heel graag, in de Nostalgie-app. En dan maken we er samen een leuke minitrip van op je radio doorheen Albanië. En wees maar zeker dat je er steengoede muziek bij krijgt. Ook de grootste hit zoals je gewend bent. Zometeen Steve Winwood en nu Rod Stewart.

0: Valerie. Steve Winwood bij Nostalgie. Veerle van de Bulke is net teruggestuurd van een tripje naar Albanië. Het land dat we nu gaan ontdekken hier in de komende uren. Ganti Mountain was blijkbaar echt wel het hoogtepunt van de trip voor haar. En eens boven op de berg heb je daar blijkbaar een prachtig uitzicht op bijna turquoise blauwe meren, zie ik op de foto's. Veerle gaat zeker nog eens terug om het zuiden aan de Ionische Zee te ontdekken daar in Albanië. Want nog zoveel meer om te zien, zegt ze. Dat gaan we samen proberen doen, dat ontdekken in de komende uren. Met een beetje hulp van de Spice Girls, die gaan ook al mee op vakantie met ons. Je hoort ze over een klein minuutje.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
4: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
3: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
4: en het bed kopen.
5: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
6: Ja, nog één meter.
7: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
8: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: We zijn samen Albanië aan het verkennen met de hulp van jouw tips en reiservaringen in de Nostalgie-app. Ze komen ondertussen vlotjes binnen, dankjewel daarvoor. Deel gerust ook, hè, als je er zelf ook al bent geweest misschien. Matthias Lefranc bijvoorbeeld stuurt dat je in ongeveer 3 uur naar Tirana vliegt, de hoofdstad. En dan van daaruit zeker eens een huurauto naar Berat nemen. De stad met 1000 ramen, zegt hij. Een van de oudste en mooiste steden van Albanië. En UNESCO werelderfgoed ook nog eens. Merci voor de tip, Matthias. Super. En Anne Franke is er ook al geweest. Goedemiddag, Anne.
1: Goedemiddag, Martia.
0: Jij hebt Albanië voor een stuk verkend met de huurauto, een stukje van de kust en ook het binnenland. Wat zijn de beelden die bij jou zo het hardst zijn bijgebleven daar?
1: Wat ons vooral opgevallen, dat is dat vorig jaar was het Albanië nog het authentieke Albanië. Maar ik vrees er een beetje voor dat dat binnen dit en 5 jaar helaas niet meer zo gaat zijn. Dat toeristen echt wel Albanië ontdekken. Wij hebben bijvoorbeeld in het binnenland dat vooral heel ruig is, heel groen. Bijvoorbeeld achter een boer met paard en kar. Gehangen, iemand gepasseerd op een oude scooter met achter een kartonnen doos met 3 ganzen in, wilde paarden op de baan. Ja, ze van die hele mooie dingen, maar ik vrees een beetje dat de toeristen Albanië meer en meer ontdekken.
0: Oké, dus je hebt heel authentieke stukken gezien van Albanië tijdens je roadtrip daar, Anne, maar je zegt hetzelfde, toeristen weten ondertussen Albanië te vinden. Waaraan heb je dat dan gezien zo tijdens je roadtrip?
1: Dat viel ons vooral bijvoorbeeld op in het binnenland iets minder, maar vooral aan de kuststeden. Je hebt bijvoorbeeld Xamel Beach, dat is wel iets vrij bekend. Supermooi wit strand, maar dan heb je het ene stoeltje naar het andere. Super, super druk, ja, vol met toeristen. En ja, wij zijn zelf al toeristen, maar dat is echt niet ons ding. Wij proberen echt dat authentieke op te zoeken. Ook als ik voor een hotelletje zoek, probeer ik ook altijd zo rustig hotel te vinden. Maar we hebben daar op een bepaald moment dan toch in een kuststad gezeten. Waar het ene hotel na het andere werd opgericht. Het ene nogal groter en nog hoger dan het andere. 5 rijen dik. En dat men daarom ook zei van dat de overheid echt aan het inzetten is op dat massatoerisme, want dat is natuurlijk een grote bron van inkomsten.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus misschien kijken dat je als je gaat richting de kust van Albanië, dat je dan misschien al niet in het hoogseizoen gaat, want dan gaat het er extra druk zijn. Maar probeer misschien op de rustigere momenten te gaan. Maar dat binnenland, dat heeft duidelijk wel een indruk gelaten bij jou, dat binnenland, denk ik, hè, Anne?
1: Ja. Als ik dan moet kiezen, want in principe als we op vakantie gaan, voor mij de zee, ik vind dat een heel belangrijk stukje. Dat is voor mij echt vakantie. Maar als ik dan voor Albanië specifiek, zou ik toch eerder zeggen van doe dat binnenland. Want daar heb je echt, het is groen, het is heel ruig, bergachtig. En daar heb je ook nog zo die authentieke dorpjes waar je dan doorrijdt. En dat je dan zegt, we stoppen hier eventjes, wandelen ze even rond. Terwijl de kust echt wel meer en meer op dat massatoerisme mikt.
0: Alright, dan zijn we bij deze op de hoogte. Zeker dat prachtige binnenland is gaan verkennen daar in Albanië. Anne, merci voor de tips en nog een hele fijne middag voor jou.
1: Voor jou ook, dankjewel.

0: Steve Miller Band.
1: Really love your peaches, wanna shake your tree.
0: The Joker hier bij Nostalgie, onderweg naar Aretha Franklin in haar roze restaurantschort zometeen. En ook nog een heel straf reisverhaal van mijn collega Sieg. Ook al in Albanië geweest, enkele jaren terug. Met die mens op reis gaan, is al een avontuur op zich. Maar het verhaal dat hij zo meteen mee heeft, dat is helemaal de moeite.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
7: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
9: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
10: Het grote nostalgie reisbureau
11: met Marcia.

0: rustig afdrijven hier met Zucchero Il Volo in onze reis rond de wereld. De hele zomer lang hier bij Nostalgie. Vakantiesfeer zonder het aanschuiven aan de incheckbalies, zonder verloren koffers misschien onderweg. Gewoon in je radio. We zitten in Albanië op dit moment. In ons hoofd dan. Hè. Sieg, onze collega van het Meezingcafé, is daar ondertussen ook al geweest. Dat is echt wel de man van de zotte reisverhalen. Hij heeft onlangs nog verteld dat hij de hoogste berg van Schotland is afgedaald ooit in volle storm en wind, met een geblesseerde maat aan zijn schouders. Maar zijn verhaal in Albanië, dat kan ook wel tellen anders.
1: Ik ben ook ooit al in Albanië geweest. Top 5 van mijn vakanties. Het wilde westen van Europa, noem ik het wel eens. En ik was daar met 3 vrienden. En ik had die vakantie geregeld en ik had een hutje in de bergen geregeld en je kon daar alleen maar geraken met een boot. Dus wij zaten op die boot en de laatste 2 kilometer moest je echt zelfs te voet doen. Dus met de zak boven ons hoofd in het water stappend. En we kwamen bij die hut aan en wij waren daar de enige mensen. En ik denk dat die een eigenaar al heel lang geen leuke avond had gehad. En die heeft ons toen die avond volgestoken met zelfgebrouwen raki. En één ding dat mijn moeder altijd tegen mij heeft gezegd is: zie dat je geen zelfgebrouwde drank drinkt, want je kunt daar blind van worden. Maar goed, we hebben dat aan de kant geschoven, we zijn beginnen drinken en we waren toch wel redelijk beschonken tot zeer. En opeens merkte een vriend van mij op dat er daar van zijn hut naar beneden een dead ride was. En vraag me niet waarom, maar we hebben allemaal onze kleren uitgetrokken en we zijn naakt van die dead ride naar beneden gegaan. Gelukkig is er niks gebeurd, we leven nog allemaal. Maar ik ben die volgende dag wel met een zware kater wakker geworden, maar ik ben vooral blij dat ik nog altijd kan zien. Sorry, mama.
0: De legende wil dat onze Sieg geen druppel raki meer aangeraakt heeft na zijn tripje Albanië. Benieuwd wat hij nog allemaal te vertellen gaat hebben over zijn reizen de komende weken. Altijd een avontuur als hij eraan begint. Ondertussen nog eens ons oor tegen deze Dua Lipa leggen, popprinses van het moment. En ook nog eens met Albanese roots. Hier begon het allemaal mee met deze hit.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Oh, heerlijk stemgeluid. Seal komt eraan met Crazy.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
5: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
4: Het ultieme slaapcomfort.
5: Deniwol.
4: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Z-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
7: Z-idee.
6: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
7: Z-idee.
6: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
7: Z-idee.
6: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Tegels,
9: nachtdiersteen,
8: parket in Bermo.
7: Nostalgie.
1: En zo wordt het 3 voor 3. Nieuws met Simon van Elslander. Een spuurtje naar de pomp, want vanaf morgen wordt benzine tanken weer een flink pak duurder.
10: Ja, dat klopt. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro. En dat is een stijging van ruim 5 cent. Daarmee komt de prijs opnieuw dicht in de buurt van de grens van 2 euro. Benzine 98 stijgt met 6 cent tot een maximumprijs van 2,08 euro per liter. En ook wie diesel tankt voelt het in de portemonnee. Die maximumprijs steeg vandaag al met 10 cent tot 2,15 euro per liter. Volgens de FOD-economie zijn de prijsstijgingen het gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten. De kustreddingsdienst waarschuwt dat de Noordzee momenteel gevaarlijk is. Gisteravond nog is een 44-jarige Franse toerist verdronken in Knokke-Heist. De man ging na de openingsuren van de redders zwemmen in een verboden zone en raakte in de problemen door de sterke wind en de ruwe zee. Zijn 15-jarige nichtje kon worden gered, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De reddingsdienst reageert aangeslagen, maar niet verrast door de drukte en roept met aandrang op om alleen in bewaakte zones het water in te gaan. En wie dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met zware verkeershinder. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring verwachten zaterdag code rood en lange files op de snelwegen richting het zuiden. VAB waarschuwt ook voor hevig onweer in de Alpen en de Pyreneeën. En wie de files en het noodweer wil vermijden, vertrekt volgens de organisaties beter op zondag.
0: Nostalgie weer.
10: Ook vandaag zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken in dit weekend. Het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon 24 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie.
7: Nostalgie.
0: Het grote Nostalgie reisbureau.
7: Met Marcia.

0: Een lach die doet huiveren. Die van de iconische Vincent Price, Thriller van Michael Jackson. Misschien ben jij ook al gaan kijken ondertussen naar de film over zijn leven. Je bent absoluut niet alleen in dat geval. De eerste biopic die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Officieel dus de best verdienende biografische film aller tijden. We gaan er massaal voor naar de bioscoop. Is meteen ook de ideale plek natuurlijk om heel eventjes te kunnen vluchten van de hitte daarbuiten. En we gaan er nog een paar graden bij doen, vrees ik nu.
1: Big wave.
0: Aiko, aiko.

0: Spin Doctors, Two Princes. Stelletje is voor zich. Al je vakantiefoto's van dit jaar in een pracht van een fotoboek. Properkes op onze kosten. Ik vertel je zo hoe je dat geregeld krijgt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Mannekes,
6: Pompie,
5: morgen
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
1: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaart nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Listen to the music, Doobie Brothers. Ondertussen nog een berichtje van Veronique in de Nostalgie-app over haar reiservaringen in Albanië. Een land met prachtige natuur, zegt ze. Ze is net in de paasvakantie nog geweest, regio Durres. Het is goedkoop, reizen daar, lekker tafelen, heel vriendelijke mensen. En vooral ook haar hartje dat helemaal vol zit door de mooie bergen en meren en helderblauwe zeeën die ze daar heeft gezien in Albanië. Prachtige backdrop voor al je vakantiekiekjes. En wij kunnen jou trouwens helpen ook om die vakantiekiekjes mooi te laten afdrukken in een parel van een fotoboek. Het enige wat jij moet doen is jouw favoriete voetbalanthem doorsturen in de Nostalgie-app. Want mijn collega Kim gaat morgen vroeg op zoek naar 10 energieke zomerse WK- of voetbalanthems door de jaren heen om ze te kunnen draaien in de 10 van Nostalgie. Als je jouw suggestie even doorstuurt natuurlijk. Hè. Doe het nu even en dan maak je wel kans misschien op een bom van €50 bij smartfoto.be om al die mooie reisherinneringen vast te leggen in een fotoboek. Laat maar komen, die voetbalanthems in de app. En geniet morgen vooral ook van de 10 van Nostalgie vanaf 9 uur hier bij ons. Voor nu doen we het met Backstreet Boys. Larger than life.

Dit beschrijft toch zo goed de sfeer van een gezellig en soms chaotisch gezinsleven. Een huis vol levendige drukte. En dan vooral die zin, mother's tired, she needs a rest. Die komt wel binnen hier. Die voelen we wel met meer, denk ik, hè? Niet? Our House, toppertje nog altijd van Madness. Onderweg naar een van de mooiste van Simply Red zometeen. En nu Shakira, Object.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Marcia.

0: Week in the Presence of Beauty, Alison Moyet. Diederik Vervaat hoort ook al graag tips komen hoor voor de trips richting Albanië.
1: Reis rond de wereld.
0: Hij vertrekt deze maand nog, stuurt hij, met zijn zoontje van 6 jaar. Ah wel, Diederik, ik geef ze met plezier door, alle tips die binnenkomen in de Nostalgie-app. Een paar culinaire stuks nog, want daar was ik nog niet geraakt tot nu toe. Wat zeker te proeven dus als je ooit in Albanië belandt. Thomas herinnert zich nog de vers gemaakte birek. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Kun je kopen uit kraampjes op straat, streetfood. Een bladerdeeggebakje is dat, gevuld met spinazie en feta. Of er is ook een variant met gehakt. Tave Kosi komt ook een paar keer binnen, zie ik. Het nationale gerecht van Albanië. En dat is dan weer een ovenschotel met lamsvlees en rijst. En daar dan een soort yoghurtmengsel overheen. En Christophe weet dan nog dat ze daar graag hun maaltijden afronden met een glaasje raki, zoals onze Sieg ook al wist te vertellen daar straks. Goed voor de spijsvertering. En Christophe zelf, die sliep er ook lekker van s'avonds. Ja, dat zou wel, Christophe. Hè? Een lekker warm gevoel. De spierkjes die ontspannen na zo'n goede slok raki. Dat geloof ik graag. Voor nu gaan we nog proberen om een paar uur de oogstjes open te houden. Met de beste hits, KC, de Sunshine Band nu.

0: kijken ze aan hoe het alweer bijna vier uur wordt met Genesis hier. Het moment waarop onze nostalgie-reiskar weer uitrijdt, dus ik zal jou straks eens vertellen welke vakantieprijs je deze keer kan scoren hier bij mij. Dat is kort na 4 uur dat we dat gaan doen.
1: Hey Frankie!
0: Eerst nog langs Sister Sledge hier en Frankie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt
5: waar?
3: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
6: Oké, wacht. Just even check. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
7: Een koord, duct tape,
6: rubberbotten, de schop.
7: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
6: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
8: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
10: Het is 3:01. Goedemiddag, nieuws met Simon van Elslander. De grote containerterminal in de Baaslandhaven blijft dicht na giftig lek.
11: Ja, dat klopt. Die containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet heropstarten na het giftige lek van dinsdagavond. Hoewel de omliggende containers intussen zijn gelost en schoongemaakt, blijft de veiligheidsperimeter na nieuwe luchtmetingen voorlopig van kracht. De mensen die door de giftige gassen naar het ziekenhuis moesten, mochten intussen wel allemaal naar huis. De scheepvaart in de rest van de Baaslandhaven verloopt intussen weer normaal. In Oeganda is de laatste Ebola-patiënt genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Als er de komende 42 dagen geen nieuwe besmettingen bijkomen, is het land officieel Ebola-vrij. De Oegandese regering eist nu dat alle internationale reisbeperkingen onmiddellijk worden opgegeven, omdat die de economie en het toerisme zwaar schaden. In buurland Congo is de epidemie daarentegen nog lang niet onder controle, met al bijna 800 doden. En tijdens de Tall Ship Races in Antwerpen heeft de scheepvaartpolitie extra controles uitgevoerd op het water. Een kapitein van een plezierboot bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn boot meteen aan de kant leggen. De federale politie benadrukt dat op het water exact dezelfde regels gelden als op de weg en waarschuwt dat ze de hele zomer streng zal blijven controleren.
0: Nostalgie weer.
11: Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms wat achter wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken dit weekend. Het wordt ook frisser, dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon 24 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Marcia.

Culture Club. Do you really want to hurt me? In het grote nostalgie reisbureau. Hier geniet jij de hele zomer lang van een massa aan reistips voor eender welke bestemming in de wereld. En met een klein beetje geluk geraak je ook nog eens echt op je droombestemming dankzij onze reiskar. Die zit vol leuke trips of handigheden voor op reis. En deze keer mag ik jou zo €300 budget cadeau doen bij Brussels Airlines. Je hoorde daar straks al in het nieuws dat de benzineprijzen weer omhoog gaan morgen. Ah wel, dan leggen wij gewoon met plezier bij voor je volgende vliegreis. Voilà. Hoe maak je daar kans op dat reisbudget? Door, zoals elke dag, onze nostalgie-reiskaart te spotten in de loop van dit uur. Ik ga hem nog eens één keer kort laten horen, zodat je zeker weet hoe hij klinkt. Nog niet sturen nu. Het is eventjes om gewoon nog eens op te frissen. Luister. Hey, hopla. We beginnen het geluid een beetje te kennen, maar better safe than sorry, denk ik dan. Dit geluid is het dus om te doen. Hoor je hem straks nog een keer voorbij komen, onze nostalgie-reiskar? Stuur dan reiskar in de nostalgie-app. En dan bel ik jou misschien wel op om je te verrassen met een voucher van €300 bij Brussels Airlines. Veel succes en ondertussen genieten van de muziek. Hier is ABBA. Voulez-vous?

0: Les Diva du Dancing. Philippe Cataldo hier bij Nostalgie. Dus meteen heb ik voor jou een George Michael song die heel veel voor hem heeft betekend eigenlijk. Want het werd zijn vehikel om eindelijk openlijk zichzelf te kunnen zijn. En hij zingt zo plezant mee met dit weer. Komt er zo aan.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
4: Welkom thuis. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Ja, gisteren moesten we langer wachten. Ze zijn ietsje korter vandaag, de routes van de nostalgiereis. Carnet is gepasseerd tussen George Michael en Of Monsters and Men door. Hopelijk heb jij ook reiskar gestuurd zo net in onze app om die dikke Brussels Airlines voucher te scoren. Want dan kan het zijn dat ik jou ga opbellen nu. Ik heb ondertussen een nummer dat ons gaat brengen bij een gelukszak die binnenkort de vlieger op mag om eens goed vakantie te gaan vieren. We gaan eens kijken waar we landen en bij wie.
1: Goedemiddag, met Dirk.
0: Goedemiddag, Dirk. Jij wint €300 reisbudget bij Brussels Airlines.
1: Oh, dankjewel, Marcia. Dankjewel. Hey.
0: Met veel plezier. Waar zou jij heel graag naartoe willen vliegen, Dirk, met die €300?
1: Ja, mijn bucketlist is Tromsø in Noorwegen.
0: Oeh, jij kiest voor het Hoge Noorden. En jij weet al meteen ook een plek daar in Noorwegen. Enige reden waarom je daar graag naartoe wil, Dirk?
1: Wel, mijn vrouw en ik, wij houden eigenlijk wel van de natuur en van Scandinavië en zijn geheel. Maar Tromsø hebben we nog nooit niet gedaan. Deze staat zeker op de bucketlist.
0: Ah, wauw. We hebben ondertussen Noorwegen ook al behandeld in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Heel veel mensen die toen hebben gestuurd dat de ongerepte natuur daar in Noorwegen echt wel de must is om te gaan. Dus ik denk dat dat voor jullie een droomreis gaat worden, denk ik, toch?
1: Ja, dat wordt een droomreis voor ons. Want ik volg eigenlijk Tromsø op Instagram. Dus ik zie heel veel foto's van de natuur. Eigenlijk. Oh. Het is echt prachtig.
0: Amai, dus jij vertrekt geïnformeerd. Jij gaat daar direct alle mooie plekjes kunnen uitkiezen om te gaan rondtrekken, Dirk.
1: Zeker weten.
0: Ah, super. Ah, wel, dan gaan we regelen dat jij snel kan gaan beginnen boeken. Geniet ervan binnenkort en trek een fotootje wanneer het zover is. Dan kunnen we meekijken, goed?
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Dank je wel, Marcia.
2: Luister en je bent op vakantie.
3: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.

0: Maar zo leuk zeg. Dirk kan een trip naar Tromsø, Noorwegen gaan boeken. Met het reisbudget uit onze nostalgie-reiskar. Dus meteen zullen we samen nog eens verder in de schoonheid van Albanië duiken. Want er zijn zoveel mensen in onze nostalgieclub die er al geweest zijn, zie ik in onze app. Straks nog eens een paar tips meegeven voor jou. Na Earth, Wind & Fire en Simple Minds heb je ook al op komst.
1: Daar zijn we eens.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Mannekes,
7: Pompie,
6: morgen
7: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe morgen?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag. Dovi.

0: Keuken en België.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Marcia.

0: Alive and Kicking. Met de grootste hits hier bij Nostalgie. Simple Minds, check.
1: Reis rond de wereld.
0: En dan dromen we ondertussen een beetje verder van de prachtige landschappen in Albanië. Dat is de reisbestemming waar we op dit moment op ontdekking aan het gaan zijn. Doreen de Nil stuurt in de Nostalgie-app het strand van Ksamil door als tip. In het uiterste zuiden van Albanië. Ze noemt het de Malediven van Europa. Poederwit zand, helderblauw water. Zeker is een waterfit huren daar, zegt ze. En naar de rotseilandjes in de buurt peddelen. Je kijkt er je ogen uit. Maar wel best buiten het hoogseizoen gaan, want het wordt merkbaar drukker aan de Albanese kust. Dat is ook wat luisteraar Anne zei vanmiddag. Ja, dat het meer en meer toeristisch wordt wel. Er serieus wordt bijgebouwd qua hotels. Philippe Sterk raadt dan weer Mali i Tomorit aan. Ik hoop dat ik het allemaal juist uitspreek. Een nationaal park waar je prachtig kunt gaan wandelen. Philippe deed er een hike van een dikke 4 uur naar de top van de Tomor. En dan beloond worden met een ongelooflijk uitzicht over de valleien van Berat en Skrapar. Ja, een mooie stukje ongerepte natuur. Geen gebrek, zoveel is duidelijk. Je hebt er al veel over zien binnenkomen. Klinkt veelbelovend, dat Albanië. Merci voor de vele verhalen in de app. Hoe tof is het eigenlijk om elkaar te kunnen helpen en te inspireren voor die volgende vakanties. Die momenten waarop onze batterijkjes nog eens kunnen opladen. Na maandenlang hard werken. Zometeen wanneer ik jou met een frisse plons in het zwembad van de radio's. En we gaan er per spoor naartoe. Met Guus Meeuwis en Vagant.

0: straks bij Nostalgie.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: sleutel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
1: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
0: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
1: en het bed kopen.
2: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
4: Het is 2 voor 5. Nieuws krijg je van Simon van Alslander. We hebben de kaap van 1 miljoen alleen wonenden overschreden in Vlaanderen.
5: Ja, dat is voor het eerst in de geschiedenis. Het komt neer op ruim 1 op de 3 huishoudens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers liever van Statistiek Vlaanderen. De regionale verschillen zijn groot. Vooral in de grote steden en de kustgemeenten wonen veel mensen alleen. In Leuven loopt dat zelfs op tot 48%. Terwijl dat in kleinere gemeenten rond de 20% schommelt. Het aantal gezinnen met kinderen daalt, terwijl het aantal koppels zonder kinderen fors stijgt. Het gemiddelde Vlaamse huishouden krimpt hierdoor tot amper 2,28 personen. En tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie zag Touring 6% meer autopech gevallen. Dat komt omdat we vaker met de auto dichter bij huis op vakantie gaan. En door de impact van de extreme hitte op batterijen, banden en airco's. Het aantal medische dossiers in het buitenland daalde wel met 14%. Met het oog op de actuele bosbranden in Europa adviseert de mobiliteitsorganisatie om de lokale situatie vooraf goed te checken en je reis altijd te registreren via Travelers Online. Wielrennen. De Nederlandse Nienke Veenhoven heeft de eerste rit in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Op de hellende aankomst van de wandelaar in Knokke-Heist sprinten ze verrassend sneller dan de topfavoriete Charlotte Kool. Leider Zoe Bechstedt eindigde als derde. Lotte Kopecky kon zich niet mengen in de debatten en strandde op de 9e plaats. De sprint werd overschaduwd door een zware valpartij bij het oversteken van de tramsporen vlak voor de finish.
3: Nostalgie weer.
5: Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
3: Luister. En je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Marcia.

Vanessa Paradis. Cruisend door de straten van Parijs hier, op de achterbank van Jolle Taxi. Marleen Verbrugge heeft al drukker verkeer gezien. Tijdens haar roadtrip door Albanië stuurt ze in de Nostalgie-app een tip van iemand die het aan den lijve ondervonden heeft. Als je een auto huurt in Tiana, de hoofdstad van Albanië, probeer dan om het spitsuur te ontwijken daar. Want dat is nog eens pittig verkeer. Survival of the fittest, vindt ons Marleen. Meerdere keren stijf van de stress uit de auto gestapt. Amai, en ik vond de aanschuifhygiëne aan sommige laadstations aan de Autoroute Soleil al spannend. Merci voor de tip, Marleen. Het staat genoteerd. Als je in Albanië uit de voeten kunt in het verkeer, dan lukt het overal wel. Fluitend hoor je donderdag nu met

0: Vaya con Dios.
1: Zie ik dat nu goed? Onze collega Ellen Petrie staat op Brussels Airport, zoals heel deze zomer. Maar ze is aan het proberen om jou te laten meekijken op een plek waar niet zomaar iedereen mag komen. Een plek die off-limits is voor de meeste reizigers. Eens kijken of dat gaat lukken. Als het goed is, kunnen we over een minuutje of 10 doorprikken naar de Rolling Stones en Pet Shop Boys. Die krijg je ook al zo meteen.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.

0: Deze boys serveren nog eens rock and roll op topsnelheid. Een nieuw plaatje opnemen op nog geen maand tijd. Kunnen ze wel bij de Rolling Stones.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Durf nog eens zeggen dat ze rustiger aandoen daar met hun 80-plus lentes. Niks van waar. Als je graag eens luistert trouwens hoe hij klinkt, die nieuwe Rolling Stones plaat. Foreign Tongues. Sinds een klein weekje zoiets uit. Maar nu ga jij en ik eventjes naar Brussels Airport, waar onze collega Ellen Petrie de hele zomer lang vakantiesfeer voor jou opsnuift. Maar soms, heel af en toe, lukt het daar ook om eens binnen te geraken in ruimtes en zalen waar je als reiziger niet direct iets te zoeken hebt. En dat is ook wel interessant. Waar sta jij nu ergens, Ellen?
2: Ja, momenteel sta ik hier in een kamer met echt de raarste dingen. Een bench, valiezen, parfums, gieten. Wie ben jij en wat doe ik hier?
3: Ja, wat doe jij hier? Ik ben de welkomcentrummanager van Brussels Airport. En ik ben verantwoordelijk voor onder andere de Lost and Found op Brussels Airport. Hier worden massa's achtergelaten goederen worden hier binnengebracht. En hopelijk daarna ja, geretourneerd naar hun eigenaar.
2: Ja, maar het is echt zot. Hè? Er zijn hier allemaal bakken, zoals ik zie. We zien hier van alles. Een bench, buggies, valiezen. Maar mensen spelen gewoon alles kwijt.
3: Mensen spelen de meest ongelofelijke dingen kwijt. Hè. Dat gaat hier van valse tanden tot pruiken, tot wimpers. Het, alles kan.
2: Maar dit kan toch niet? Ook een buggy. Waar is dat kind dan ondertussen ook kwijt? Of zo?
3: Maar ik hoop gewoon bij zijn ouders. Ja.
2: Veel zonnebrillen zie ik hier. Juwelen. Horloges. Gsm-toestellen.
3: Ja, het is natuurlijk, de meeste spullen worden achtergelaten aan de screening in de connector bij ons. De veiligheidsscreening waar de mensen hun horloges uitdoen, hun riemen uitdoen. Heel vaak is daar zo toch een klein stressmomentje en vergeten mensen gewoon die dingen terug mee te pakken nadien. Hè.
2: Iemand is iets kwijt op de luchthaven, wat moeten zij doen?
3: Het beste dat je kan doen is naar de Brussels Airport website gaan, daar het Lost and Found formulier invullen. En dan is het afwachten. Hè. Begin vooral niet ook nog te bellen of zo. Wacht af op reactie. En als wij jouw voorwerp gevonden hebben, dan gaan we u zo snel mogelijk contacteren om het terug te bezorgen.
2: Dus daar kunnen we wel een paar dagen overgaan. Hoe lang worden die spullen hier bewaard?
3: Ja, dus ze blijven 6 maanden hier op de luchthaven staan. Dus mensen hebben tijd om erachter te komen dat ze iets kwijt zijn gespeeld. Ja.
2: En na die 6 maanden, wat gebeurt er dan met die spullen?
3: Dat hangt er een beetje vanaf over welke spullen het gaat. Hè. Dus we geven heel veel aan goede doelen. Achtergelaten laptops en zo gaan naar ons, een van onze goede doelenpartners. En die worden dan een tweede leven gegeven. Er zijn ook dingen die naar een veiling gaan, maar dat is wel de minderheid. De volle drankflessen bijvoorbeeld, die gaan rechtstreeks naar de goede doelen hier rond de luchthaven. Hè, dus naar OCMW's en zo, zodat die dat daar ook aan de mensen kunnen geven.
2: Okay, ik denk dat heel veel mensen er hier iets aan gaan hebben, want er is ook heel veel verloren gegaan. Dankjewel, Lieke.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check

zijn nog maar een paar van de voorwerpen die onze collega Ellen Petrie daar heeft zien liggen zo net in The Lost and Found. We spelen de zotste dingen kwijt op vakantie soms. Dat kan iedereen overkomen, zeker. Allee, meer muziek nu. Zometeen Lenny Kravitz. En nu, Shaggy.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak... voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
5: Ultiem slaapcomfort. Deniwol.
4: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
7: Een koord, duct tape,
6: rubberbotten, een schop.
7: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
6: En

0: Heb je geen klantenkaart, meneer?
1: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
1: Safti.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Marcia.

0: Gibby Hope, Joanna. Nu blijkt dat onze collega Simon van het nieuws ook in Albanië is geweest.
1: Reis rond de wereld.
0: Toch een populaire reisbestemming als ik het zo bekijk, alles bij elkaar. Simon zegt dat het heerlijk goedkoop reizen is daar. Zijn autohuur, eten en drinken, tanken zat erbij in, zijn Airbnb, vliegtickets, alles erop en eraan. Hij was er vanaf voor nog geen 600 euro. Daar kun je niet voor sukkelen, denk ik dan. Hè. Dankjewel trouwens voor al die leuke tips vandaag in de Nostalgie-app. Onze radiotrip door Albanië zit er alweer op. Ik onthoud onder andere dat je er qua stranden soms het gevoel hebt dat je op de Malediven van Europa staat, met superwit zand en helderblauw water. Zeker eens gaan kijken naar Berat, een van de oudste en mooiste steden van Albanië, UNESCO Werelderfgoed ook. Qua streetfood, zeker eens een birek proeven, bladerdeeghapje met spinazie en feta of met vlees. Zeker ook een huurauto nemen om het soms prachtig ruige binnenland te gaan verkennen. Trek de natuur in voor prachtige uitzichten op bergen en meren. En wen er ook al maar aan dat je je maaltijden gaat afsluiten met een glaasje raki. Straf slaapmutsje na een lange dag op ontdekking door het prachtige Albanië. Dank je wel daarvoor. Morgen vroeg gooit onze chance een pijltje naar een nieuwe reisbestemming op onze wereldkaart. Ik ben nu al benieuwd welk land we gaan ontdekken in onze reis rond de wereld.

Kikkidee, I've got the music in me. Zometeen ga je verder de avond in met de grootste hits hier bij Nostalgie. Waaronder ook een song waar Prince belachelijk hard mee heeft gesukkeld om het af te krijgen. Ja, ook his royal badness had soms zijn mindere dagen. Hij had er zelfs zijn buik compleet van vol van dat nummer. En toch werd het uiteindelijk een van zijn grootste hits. Hoor je zo vanaf 6 uur.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neem jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
12: Flashy.
13: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
14: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
5: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
6: Nostalgie. Goedenavond, 1 voor 6 nieuws met Simon van Elslander. En Tim Merlier sprint naar zijn derde ritzege in de Tour de France. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gele trui Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft leider. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens de diensturen. De twintiger werd in februari betrapt in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank achtte hem daarnaast ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een politiekluis die gevuld was met in beslag genomen geld. Naast de voorwaardelijke celstraf mag de man de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden, wat dus betekent dat hij zijn job kwijt is. En hij moet zich ook verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. De voormalige topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel voor de instorting van de Morandi-brug in Genua in 2018, die aan 43 mensen het leven kostte. De rechtbank oordeelde dat de directie al jaren wist dat de steunkabels in slechte staat waren, maar het onderhoud bewust uitstelde om kosten te besparen. Naast de ex-topman kregen nog 31 andere verantwoordelijken, waaronder ingenieurs en managers, celstraffen opgelegd.
5: Nostalgie weer.
6: Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking. Het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noordenwind rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
0: Nu tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
2: Zit idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
2: Zit idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
2: Zit idee.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt
4: waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Macri.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Ja, nog 1 meter.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
7: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: Nostalgie. Goedenavond, 3 voor 7 nieuws met Simon van Elslander. Een Molenbeekse politieinspecteur is veroordeeld voor snuiven tijdens een dienst. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens een uren. De 20er liep in februari tegen de lamp in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis met in beslag genomen geld. De man is zijn job kwijt, mag de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden en moet zich verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In de Verenigde Staten breidt de uitbraak van de Cyclospora-parasiet razendsnel uit. Er zijn intussen al zo'n 7000 gevallen gemeld van mensen met hevige buikpijn en zware diarree. Ruim 140 patiënten liggen in het ziekenhuis en omdat de eerste symptomen pas na een week opduiken, is de precieze bron, vermoedelijk besmette sla, bessen of verse kruiden, heel moeilijk te traceren. De Amerikaanse overheid krijgt intussen felle kritiek omdat ze vorig jaar fors heeft bezuinigd op de budgetten om zulke parasieten op te sporen. En wielrennen. Tim Merlier sprint naar zijn 3e ritzege in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gele trui Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft dus leider.
7: Nostalgie weer.
6: Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond mede bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken, iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser, dat komt door een sterke wind uit het noorden, rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
13: Een koord, duct tape,
12: rubberbotten, de schop.
13: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
12: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
14: Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
3: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel veel heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
2: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. Dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: zomer zijn weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Let's do something. Let's make a bed.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
4: Welkom thuis.
5: Zit-idee.
1: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: Zit-idee.
1: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
5: Zit-idee.
1: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: Zit-idee.
1: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smaggen.
7: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
6: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Berkmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Berkmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud Delis, Kean Uytenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
2: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
1: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smaggen.
3: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...